NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid. Van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden gelijk met 1-1. Het weer? Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Ik heb een supportplan.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Hans Smit.
15: Het wordt weer warm vandaag en die warmte houden we de komende dagen nog even vast. Pinkpop richt extra schaduwplekken in en bij de toppers wordt luchtige kleding geadviseerd. En je mag bij beide evenementen je eigen waterflesje meenemen. Kijk, dat is bijzonder. Normaal mag dat niet. Normaal. Dat is voortaan misschien wel normaal.

0: Het Rada Gitar Duo met Panigiri uit de Griekse herinneringen van Kyriakos Georginakis. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 19 juni vandaag. Ja, en de ochtendbladen hebben hun hitteschild ingeschakeld. Niets over de temperaturen op de voorpagina's. Zwarte Amerikanen worden opnieuw achtergesteld, schrijft de Volkskrant. Dat gebeurt onder andere door het hertekenen van kiesdistricten. Als er nieuwe kerncentrales moeten komen, dan is de Eemshaven de beste plek. Daar schrijft NRC over. Doe ons dat niet aan, is de reactie in Groningen. Personeelstekort leidt tot gaten in de kraamzorg. Daarover schrijft Trouw. En ik kan wel 2 uur zingen, dansen en springen. Dat zeg ik niet. Nee, dat zegt de 82-jarige zanger van de Rolling Stones in het AD, Mick Jagger. 2 uur zingen, nou dat niet, maar dansen en springen. Dat moet ons toch lukken, Jacobus.
1: Dat gaat ons lukken, Hans.
0: Ja, heb je niet een leuk dansje om af te trekken?
1: We waren al in Griekenland. Laten we nog even blijven.
0: Oké, heel fijn. Welkom bij de ochtend.

Het Filharmonisch Orkest van Athene onder leiding van Stefanos Tsialis met Ipirotikos, een van de Griekse dansen van Nikos Skalkottas. Hebben we vandaag alleen maar Griekse muziek, hoor ik je denken? Ja, misschien wel. Nee hoor, niet. Straks Fauré bijvoorbeeld. Maar nu eerst de crypto. Mooie prijs deze week. Een boek, Coup de Foudre, muziek tot over je oren, van schrijver en muziekjournalist Ruud Meijer. In het boek staan columns die eerder verschenen in Luister Magazine. En ook verhalen en interviews die allemaal met muziek te maken hebben en over de relatie tussen mens en muziek gaan. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen met via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister app, waar je ook een bericht kunt inspreken, altijd leuk. En de opgave van vandaag luidt als volgt: de eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel. Nog één keer. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel.

0: Quatuor van Kwiek was dat met Après un rêve uit de melodie van Gabriel Fauré. Het is 7:15. En mijn ontbijtgast vandaag is dirigent Jules van Essen, oftewel maestro Jules. Jules, hey, wat hoor ik nou?
1: Hey, goedemorgen Hans.
0: Je klok begint te tikken.
1: Ja, is dus dat de klok 7:15 denk ik.
0: De klok van 7:15, ja precies. Nou, we zijn precies op tijd. Je hebt het nieuws bekeken voor ons. Wat is je opgevallen?
1: Ja, ik heb twee dingetjes uit de Volkskrant. Het eerste gaat over thuiszitters. Dat is een problematiek die denk ik nogal onderschat wordt. Kinderen die hun plek op school niet vinden. Dat zijn er meer dan 16.000. Mm-hmm. En er is een oudervereniging die eigenlijk de staat gaat aanklagen. Want daar moet iets aan gedaan worden. Want eigenlijk ja, schiet de staat tekort in het bieden van onderwijs. Daar komt het op neer.
0: Ja, en wat is de reden voor die kinderen dat ze thuis zitten dan? Dat zijn natuurlijk verschillende redenen.
1: Nou, dat is juist het probleem. Het zijn heel veel redenen.
0: Ja.
1: Dus het probleem van het onderwijs is, die klassen worden steeds groter. Het onderwijs is niet gedifferentieerd. Dus het zijn bijna, je zou zeggen, het zijn 16.000 verhalen.
0: Ah.
1: En de overheid zegt van ja, dat zijn allemaal nieuwkomers. Maar het is niet helemaal waar. En nieuwkomers hebben ook recht op. Toevallig heb ik in mijn omgeving een hele goede vriend die precies deze problematiek heeft.
0: Ja.
1: Nou, hoeveel tijd en geld zij moeten investeren om iets anders te verzinnen voor hun kind is echt ongelooflijk. En die middelen moet je hebben, je moet die tijd hebben. En vaak komen die kinderen verbaasd of eigenlijk heel goed terecht. Maar het is natuurlijk eigenlijk iets wat bij de zorgplicht van de overheid hoort.
0: Ja, want je moet dan als ouder ook zelf onderwijs aanbieden, lijkt mij, of niet?
1: Ja, het is deels, dat kan, onderwijs aanbieden. Maar vaak zijn het ook, zeg maar, andere cursussen zien te vinden.
0: Ja.
1: In dit artikel is ook weer toevallig hetzelfde. Ook in de paardensport, paardentraining, paardencoaching is vaak iets wat kinderen enorm kan helpen. Dus in dit geval van mijn vriend is precies hetzelfde gebeurd. En die hebben een kind wat, zeg maar, in de paardenwereld nu carrière aan het maken is. Maar je zou kunnen zeggen dat is ondanks de school. En dat is natuurlijk heel erg krom.
0: Ja, kortom. Dat is thuiszitters. Groot aantal kinderen die thuis zitten. Groot probleem in de Volkskrant vandaag. Je zegt, ik heb nog een artikel uit de Volkskrant. Wat is dat andere?
1: Ja, een muziekdingetje. En dat werd me getriggerd omdat ik zelf nu door wat komende filmmuziekconcerten heel erg in de filmmuziek zit. Er was een concertkader van het Holland Festival met filmmuziek. En zij was er zelf ook bij, Hildur Guðnadóttir. En dat is een. Die is, ja, wij zitten nog een beetje in de John Williams en de Morricones. Maar dit is dan, zeg maar, toch weer een nieuwe generatie. Ook alweer een nieuwe stijl.
0: Ja.
1: Die had, zeg maar, muziek uitgekozen die ze mooi vond, maar ook stukken van haarzelf. En wat ik zelf heel erg leuk vond, werd een recensie van Maartje Stokkers. Die omschrijft een scène uit de film Joker met Joaquin Phoenix.
0: Mm-hmm.
1: Waarin de scène eigenlijk gedanst is op de muziek. Terwijl meestal in de filmmuziek het andersom gaat. Er is een beroemd verhaal tussen Spielberg en Williams in E.T.
0: Ja.
1: Waarin op een gegeven moment Spielberg gezegd heeft, John Williams, schrijf jij maar de muziek. En ik ga erop monteren.
0: Nou, ja.
1: Dat is in de filmwereld de omgekeerde wereld. Mm-hmm. Dat is hier ook gebeurd.
0: Ja.
1: Dat vond ik erg leuk om te lezen.
0: Ja, bijzonder. Ja, het is hele verstilde muziek ook, hè, van de Guðnadóttir.
1: Ja, het was niet een hele vrolijke avond als je de recensie leest. Maar
0: ja,
1: goed,
0: ja, maar wel,
1: dat hoeft ook niet.
0: Nou, drie sterren van Maartje voor dat concert.
1: Ja,
0: in ieder geval.
1: Dat is niet heel veel.
0: Nou, mooi. Kunnen we nog wat voor jou draaien tot slot?
1: Ja, nou ja, zoals ik al zei, ik zit enorm in de filmmuziek.
0: Ja.
1: Dat heeft te maken met een project wat nu gaat beginnen met concerten in Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Gorinchem.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook allemaal filmmuziek. Voor de pauze spelen wij, zeg maar, klassieke muziek die in de film gebruikt wordt. En na de pauze de beroemde mannen, zullen we maar even zeggen, als John Williams en Morricone.
0: Ja.
1: En ik denk van, nou, misschien is het dan leuk om de mensen vast te triggeren door iets moois van Morricone te draaien.
0: Lijkt me een goed plan. Iets uit Novecento?
1: Ja, dat schijnt klaar te zitten.
0: Ja, heeft Jacobus geregeld. Gaan we doen. Jules, veel succes met die concerten en dankjewel. Mooie dag gewenst.
1: Ja, jij bedankt. Hoi.

0: Veel muziek voor Jules van Hessen en voor jou natuurlijk. Muziek uit Novecento van Bertolucci, muziek van Morricone. Prachtige film met Robert De Niro, Gérard Depardieu aan het begin van hun carrière. 1976, film van 317 minuten lang. Ik ga hem eens kijken, denk ik, binnenkort. Mooi.
1: Ja, goed idee.
0: Ja, inderdaad.

0: Van Monteverdi, hemelse muziek, gespeeld door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Het is bijna 7:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. De gesprekken die de Verenigde Staten en Iran vandaag zouden voeren, gaan toch niet door. De twee landen zouden in Zwitserland praten over de uitwerking van het voorlopige akkoord dat ze deze week sloten. Onduidelijk is wat dit betekent voor die onderhandelingen, zegt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Het grootste struikelblok ligt eigenlijk bij Israël. Want Israël probeert met man en macht eigenlijk vast te houden aan het vechten in en bezetten van Libanon. Ondanks dat zowel Iran als VS willen voorkomen om weer terug te keren naar een oorlog, is het toch de vraag hoe ver ze ook de oorlog, de wapenstilstand waar Iran voor staat, in Libanon kunnen vasthouden.
0: Iran zegt intussen dat het niet zal aarzelen om de vijand een verpletterende slag toe te brengen als de overeenkomst wordt geschonden die deze week is getekend. Webwinkels moeten snel een makkelijke en duidelijke vindbare functie hebben waarmee klanten een bestelling weer kunnen afzeggen. Dat wil de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar hij moet wel duidelijk zijn, zegt de toezichthouder.
2: Nee, achter de knop is dat de wetgever daarmee wil zorgen dat consumenten die online een aankoop hebben gedaan, die ook op dezelfde manier makkelijk kunnen annuleren, namelijk online. En het is misschien ook goed om te benadrukken dat de ontbindingsfunctie dus ook alleen geldt voor spullen die je online hebt gekocht.
0: De ACM zegt in het Radio 1-journaal dat klanten nu al het recht hebben om online aankopen binnen 2 weken terug te sturen. Die knop die moet dat makkelijker maken. Bij tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Makerfield is Labour-politicus Andy Burnham gekozen als nieuw parlementslid. Hij kan daarmee in het lagerhuis zittend premier Starmer uitdagen. In zijn overwinningstoespraak zegt Burnham dat de politiek nu niet functioneert. Hij wil verandering.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
0: Burnham is populair binnen Labour. Een deel van de partij denkt dat hij een betere leider zou zijn dan de impopulaire premier Starmer. Archeologen, veteranen en vrijwilligers speuren naar het slagveld van de Slag bij Anen. Drentse boeren doden daar in 1227 de bisschop van Utrecht. Dat gebeurde ergens in het moeras tussen Coevorden en Gramsbergen. Maar waar, dat is nooit duidelijk geworden. Hopelijk lukt dat nu wel, zegt een van de onderzoekers.
4: Eigenlijk zoeken we dus de bovenlaag van de grond helemaal af. Daar zijn de meeste veteranen redelijk bedreven in. We doen daadwerkelijk proefputten graven. En piepen wat je nu op de achtergrond hoort, betekent dat we weer iets gevonden hebben. We grappen er wel om dat als we iets vinden, graag de helm van de bisschop, zullen we zeggen.
0: Ja, de archeologen hebben intussen kogels en een eeuwenoude roestige punt gevonden, zo bericht RTV Oost. Nader onderzoek moet duidelijk maken of dat inderdaad van de Slag bij Anen uit de 13e eeuw komt. Terug naar de tijd van nu. Weer een verkeer met Niels Ekens.
5: Het is droog en zonnig en het wordt snel erg warm en broeierig vandaag. 28 graden aan zee tot 36 plaatselijk in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag ontstaan mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het is op de weg een rustige vrijdagochtendspits. De ANWB meldt 1 file. Die staat op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor afrit Leerdam 4 kilometer. Kost je een minuut of 10 extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Oh, ik dacht dat er nog een klap achteraan kwam.
1: Nee, dat was hem al.
0: Ja, dat was hem al.
1: Ja. Ja. Ah, virtuoos hoogstandje. Hè?
0: Ja, mooi. Bertrand Chamaillou hoorde je op de piano bij het Orchestre National de France onder leiding van Emmanuel Krivine met, ja, het was 1896. Hij was in Luxor en Cairo en dacht, kom, hier doe ik eens iets mee. Camille Saint-Saëns, het Egyptische pianoconcert. Zijn vijfde pianoconcert, het derde deel, daaruit hoorde je hier.

0: Het Tarkovsky kwartet met de anonieme compositie Quantien Connu à ma pensée. Het is bijna kwart voor acht. Eens kijken wat er zoal in de kranten staat en Niels begint.
1: Energiebedrijf Vattenfall wil datacenters gaan bouwen op zee. Volgens de Telegraaf kijkt het bedrijf naar mogelijkheden om de omstreden computercentrales te koppelen aan windmolenparken. Energie die nu niet kan worden geleverd door het overvolle stroomnet is daar dicht bij de hand.
0: Ja, bijkomend voordeel is volgens het bedrijf dat de datacenters gekoeld worden met zeewater en niet, zoals nu vaak het geval is, met kostbaar drinkwater. Waar gebouwd gaat worden laat het bedrijf nog niet weten. Een woordvoerder zegt dat het niet per se in Nederlandse water is.
1: In twee kranten vanmorgen een groot interview met de baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte. Vanuit een zolderkamer kun je de naarste dingen uithalen, staat boven het verslag van het gesprek dat Trouw met hem had. De criminaliteitscijfers in ons land stijgen weer en dus wil justitie laten weten dat het hard aan het werk is.
0: Het OM heeft Trouw zelf benaderd, schrijft de krant, maar Otte wil niet reageren op vragen over de zaak tegen Ines Wesky, de oud-advocaat van crimineel Ridouan Taghi. Een dag na het interview krijgt de verslaggever te horen waarom. De primeur is beloofd aan de Telegraaf.
1: Het AD schrijft over de oorlog tussen de kerkgangers van de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg en het bisdom Breda. De kerk draait op vrijwilligers en die willen graag iets te zeggen hebben over de Maria-vieringen. Een rooster dat ze maken zorgt ervoor dat er iedere 14 dagen in dienst is. Maar nu is die kerk opeens dicht en zijn de sloten vervangen.
0: Ik heb het gevoel dat ik uit de kerk ben gezet, zegt Mark Moens. Hij is op nog geen 100 meter van de kerk geboren en zijn hele leven misdienaar, lekenvoorganger en koster in zijn kerk. Dit is dictatoriaal, zegt hij, of om het bijbels te zeggen, het zijn farizeeërs. Het bisdom wil rust en over een jaar misschien verder praten.
1: De Wikipedianen blijven pagina's tikken in weerwil van AI, het verloederen van de feitelijkheid en baldadige scholieren. Dat is de lyrische kop boven een artikel in NRC. Die krant doet verslag van een schrijfdag van vrijwilligers in Utrecht. Normaal gesproken werken de mensen die de internet-encyclopedie bijhouden vanuit huis.
0: Ja, nu worden ze bijgeschoold in hoe ze het beste kunnen werken met Wikidata en de juiste bronnen. Ergernis is een van de drijfveren voor het schrijven, vertelt een van de deelnemers. Ze was een van de eerste die schreef aan een pagina over het begrip mansplaining.
1: En geel zand, een helderblauwe lucht met op de horizon schimmige figuren die verdwijnen in de mist. Behalve dan die ene blote man op de voorgrond. Een mooie foto in de Volkskrant die precies uitdrukt hoe het weer vandaag zal zijn.
0: Ja, fotograaf Guus Dubbelman die was gisteren op Zandvoort. Mist aan zee staat er bij zijn foto. Zeemist of zeevlam veranderde het strand daar volgens de krant in een surrealistisch badplaats. Ja, mooi plaatje.

0: De wonderschone combinatie van een componist, een pianist en de piano, Rafael Blechacz, met een deeltje uit het Italienische concert van Johann Sebastian Bach. Even over een andere combinatie. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel. Dat is onze crypto van vandaag. Als je meedoet, graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen. Maak je kans op het boek Koede Voederen, muziek tot over je oren, van muziekjournalist Ruud Meijer. Gaan we nu op naar het nieuws? Ja, ik denk het wel, hè?
1: Nou, we hebben nog even het album van de week en dan komen we nog even terug.
0: Dat zou ik bijna vergeten. Het album van de week op NPO Klassiek is met de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. Muziek van Anna Semple.

Heel anders dan hoe wij het zongen op schoolreisje. My Bonnie Lies Over the Ocean van Anna Semple. Niet gesampled. Live gezongen door de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park op het album van de week. Wishing Tree. Met daarop onder andere ook muziek van Poulenc. Kinderrijmpjes, Italiaanse madrigalen en volksmuziek dus. Het hele album kun je beluisteren via de site van NPO Klassiek. Dan op naar het nieuws. Daarna weer onduidelijkheid over de uitwerking van het akkoord tussen de VS en Iran. Wat merken wij daarvan? Daarover later meer. En ook een theatertip krijg je van Annette Embrechts rond 9:10. Tot zo.

0: De ochtend. NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Duet & Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En voorbij! Ja!
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: 1-0!
4: Morgenavond, Nederland-Zweden.
5: Met links in de goal!
4: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
6: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
4: Morgenavond, Nederland-Zweden.
6: Op NPO Radio 1.
7: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
8: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS in Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op een top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek.
12: KRO NCRV. De ochtend met Hans Smit.
13: Vanavond is de laatste Opium op Oerol, het tv-programma vanaf Terschelling. Opium, het radioprogramma, zat daar al jaren geleden. We zagen ze komen, de jongens van de tv, met hun lange kabels. Mensen, gepemperde gasten, terwijl wij daar met een klein clubje dagelijks radio maakten. Mooie tijden, maar ja, opium, hè? Na de kick rest uiteindelijk slechts de vergetelheid.

ouverture tot Adieu's van Jean-Baptiste Lully was dat, met Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. 7 over 8 op deze 19 juni, een vrijdag. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, honderden Amsterdamse basisschoolleerlingen die doen mee met Kitty Kotti Junior. Tijdens het jaarlijkse evenement herdenken de kinderen het slavernijverleden en vieren ze de afschaffing daarvan. In de Verenigde Staten is het Juneteenth. Amerikanen vieren de afschaffing van de slavernij met verschillende evenementen, zoals een groot festival in Los Angeles. We lezen in de krant overigens dat het racisme in de Verenigde Staten alleen maar toeneemt. De Nationale Archeologiedagen beginnen. Door het land zijn er activiteiten om mensen kennis te laten maken met de archeologie in Nederland. Zo is er in Nijmegen een fietstocht langs historische militair strategische plekken. En de maandenlange gevechten tussen Iran en de VS hadden grote gevolgen voor de wereldeconomie. Hoe is dat nu er een deal op tafel lijkt te liggen om de oorlog te beëindigen? Meer erover om 8:15. Om 8:45 krijg je weer een fijne theatertip van Annette Embrechts. En we hebben een crypto. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel. En drumstel is niet goed.

Allee was dat met een van de walsen voor piano van George Gershwin. Ja, muzikaal gooien wij het zonder problemen op een akkoordje tussen de strijdende partijen. Want van de Amerikaan Gershwin naar de Iraanse componist Ramin Amin Tafreshi is geen enkel probleem.

0: Kurmani Dance was dat van de Iraanse componist Ramin Amin Tafreshi. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam en je hoort het maat saxofoonkwartet. 16 over 8 op deze vrijdag. Ja, opnieuw onduidelijkheid over het voorlopige akkoord dat de Verenigde Staten en Iran deze week sloten. De twee landen die zouden de afspraken vanaf vandaag in Zwitserland uitwerken. Maar dat gaat op het laatste moment niet door. Daarmee is ook niet zeker of de straat van Hormuz weer helemaal open gaat voor de scheepvaart. Toen die werd gesloten had dat enorme gevolgen voor de economie. En hoe is dat dan nu? Dat vraag ik aan Jan-Paul van der Kerken, econoom en hoofd Nederland bij ABN AMRO. Meneer van der Kerken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dacht u niet, daar gaan we weer?
1: Ja, nou dat is, ik denk helaas, het feit van onze tijd. Hè. Er is ook al, ik denk, 20 keer de overwinning verklaard door de VS in de oorlog op Iran. Ja, het verbaast ons niet en het geeft maar aan dat de onzekerheid echt iets is waar we in de wereldeconomie rekening mee moeten houden.
0: Ja, maar betekent dat dan ook dat, want die benzineprijzen die begonnen weer te dalen nadat het voorlopige akkoord er lag. Gaat die daling dan nu weer omhoog of zit die dan toch wel door?
1: Ja, nou dat is inderdaad wat we gezien hebben. Hè. De straat van Hormuz is heel belangrijk voor energieprijzen. Ja. 20 miljoen vaten olie gaan daar per dag in normale tijden doorheen. Mm-hmm. We hebben inderdaad op geruchten dat de straat van Hormuz weer open ging, hebben we gezien dat energieprijzen dalen. Wat wel zo is dat wij nog wel een slag om de arm houden of die daling nog wel stand houdt. We denken zeker dat olieprijzen wat naar beneden komen. Maar er zijn een aantal redenen waarom die oliemarkt toch wat krap blijft de komende tijd. En dat is eigenlijk heel simpel samen te vatten met, nou ja, we hebben heel veel olie die daar in het Midden-Oosten wordt geproduceerd. Dat heeft een aantal maanden stilgelegen. Ja. Dat proces start je niet van de ene op de andere dag weer op. Nee. Dus die olie moet uit de grond komen. Er zijn wat energie. Infrastructuur is beschadigd in de oorlog. Dus ja, die productie is niet meer zo snel op het niveau van voor de oorlog. En dat maakt dat we een soort lange staart aan die energieprijzen verwachten.
0: Ja, al varen er wel weer wat olietankers al door de straat, toch?
1: Zeker, zeker. Met name, ik zag wat berichten over wat Iraanse en wat Saoedische tankers. Dat is natuurlijk goed nieuws. Hè? Dus laat dat vooral duidelijk zijn. En dat rechtvaardigt dus ook dat die energieprijzen wat naar beneden zijn gekomen op wereldwijde markten. Maar in normale tijden gaan daar 20 miljoen vaten olie per dag doorheen. En daar zijn we nog niet op dat niveau.
0: Nee. Is dit ook een belangrijke week geweest voor de wereldeconomie, los van de olie?
1: Ja, iedereen kijkt natuurlijk naar deze onderhandelingen. Hè. Niet alleen in Nederland hebben we te maken met hogere inflatie, maar ook in Europa, in de landen om ons heen en in de VS. Voor Amerika is natuurlijk ook inflatie heel belangrijk met de aankomende midterms van de Amerikaanse president. Ja. Dus dat is een onderwerp wat eigenlijk iedereen bezighoudt. Aan de andere kant hebben we ook hogere inflatie leidt ook vaak tot hogere rentes. Tenminste, centrale banken moeten de rente verhogen als de inflatie hoog is. Ja. En ook in dat verband was het een belangrijke week afgelopen week.
0: Ja, ik denk niet dat wij allemaal meer gaan uitgeven. We wachten nog even af, toch?
1: Ja, dat zien we vooral bij de Nederlandse consument. Loonstijgingen zijn nog best wel hoog, hè? Ongeveer boven de 4%. Mm-hmm. Maar Nederlandse huishoudens, we zien dat Nederlandse huishoudens wat onzeker zijn. Dat heeft natuurlijk, denk ik, met de geopolitieke situatie te maken. Dus die zijn op dit moment wat meer aan het sparen. Dus die houden de hand wat meer op de knip. Nou, dat maakt natuurlijk dat de groei vanuit de consumptie, hè, dus dat is een factor voor economische groei, dat die wat lager uitvalt dit jaar. Maar het betekent natuurlijk ook dat huishoudens wat weerbaarder zijn geworden, omdat ze een appeltje voor de dorst hebben.
0: Ja, zijn Nederlanders zoveel meer spaarders dan andere Europeanen bijvoorbeeld?
1: Nou, in normale tijden sparen Nederlandse huishoudens al iets meer. Mm-hmm. Heeft er ook mee te maken dat in Nederland iets minder een cultuur heeft van beleggen. Nederlandse huishoudens zijn wat risicoaverser in normale tijden. En juist recent zien we dat huishoudens overal wat meer aan het sparen zijn, maar Nederlanders sparen ook weer iets meer, zeg maar. Ja. Dus Nederlandse huishoudens zijn wat risicoaverser. Heeft ook een aantal redenen. Hè. We hebben ook in Nederland een cultuur van hoge hypotheekschulden bijvoorbeeld. Mm. Dus dat maakt ook dat huishoudens misschien sneller wat voorzichtiger zijn.
0: Ik begrijp het. Nou, laatste vraag, want stel nou hè, dat het wel allemaal lukt met die overeenkomsten en dat er toch deze week nog getekend wordt in Zwitserland door Iran en de Verenigde Staten. Is er dan een moment om te analyseren wat voor gevolgen die oorlog heeft gehad voor de wereldeconomie? hoe groot de klap is geweest? Zijn we al zover?
1: Ja, nou laten we vooral hopen dat dat goede nieuws er komt. Hè? Want dat is denk ik voor iedereen het fijnste. En ja. Dat zorgt ook voor wat rust in de portemonnee, zou ik willen zeggen. Als we niet in die slechtere scenario's van die inflatie terechtkomen. Mm-hmm. Ik denk dat dit zeker een tijd is om terug te kijken. Ik denk ook wat al processen die al in gang zijn gezet, is dat eigenlijk de wereldeconomie zich aan het aanpassen is. Hè? Er wordt gebouwd aan pijpleidingen om de straat van Hormuz te omzeilen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het feit is dat we nu heel erg afhankelijk ervan zijn, maar hopelijk in de toekomst daardoor ook wat minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch de winst van zo'n conflict.
1: Ja, nou, dat is altijd denk ik mooi is om te zien, zeker voor mij als econoom. Ja. We onderschatten of overschatten vaak de schok aan het begin en onderschatten vaak het aanpassingsvermogen wat er wel degelijk vaak is in de economie.
0: Oké. Dank voor deze toelichting, econoom bij ABN AMRO, Jan-Paul van de Kerken.

Een deel uit de suite nummer 1 voor orgel van Florence Price, gespeeld op de kleine pijpjes van het Kalevax Quintet. Ik herhaal de clip dan nog even van deze vrijdag. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel. Er is al veel op gereageerd. Veel mensen willen in aanmerking komen voor dat boek Koedevoedigen van muziekjournalist Ruud Meijer. Niet goed, drumstel en lauwerkrans. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossing te sturen naar de mail of naar de NPO Luister-app.

clipjes van het Kalevax Quintet. Ik herhaal de clip dan nog even van deze vrijdag. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel. Er is al veel op gereageerd. Veel mensen willen in aanmerking komen voor dat boek Koedevoedige van muziekjournalist Ruud Meijer. Niet goed, drumstel en lauwerkrans. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossing te sturen naar de mail of naar de NPO Luister-app.

0: afgezegd. In Zwitserland zouden de twee landen praten over een definitief vredesakkoord. In de voorlopige afspraken staat dat ook Israël een einde moet maken aan de oorlog in Libanon. Maar dat lijkt de Israëlische regering nog niet van plan, tot groot ongenoegen van de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the president of the United States.
0: Israël heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon minstens 16 mensen omgekomen. Er is nog veel onduidelijkheid over de dood van een 53-jarig echtpaar in de Groningse plaats Meerstad. Hun minderjarige dochter is gisteren opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Het meisje zou rond de 13 jaar zijn. Zulke jonge verdachten krijgen hulp van een speciale jeugdstrafrechtadvocaat, legt een van hen uit.
2: Wat je vooral doet tijdens zo'n verhoor is goed opletten of wat de minderjarige zegt of de minderjarige vragen begrijpt. Dat je voorkomt dat de minderjarige verdachte allerlei zaken gaat invullen. Het is vooral een kwestie van heel goed opletten op verbale, maar ook non-verbale signalen.
0: De advocaat zegt tegen de NOS dat bij zo'n verhoor ook vaak een psycholoog meekijkt die aanwijzingen kan geven aan de rechercheurs. De Europese Unie verlengt opnieuw de strafmaatregelen tegen Rusland. Dat hebben de EU-leiders afgesproken op hun top. Het gaat om economische sancties die werden ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De afgelopen weken deelt Oekraïne in die oorlog harde klappen uit aan Rusland, zegt ook premier Jette.
3: Oekraïne staat er wel echt veel beter voor dan enige tijd geleden. Door hun slimme inzet van drones, ook een aantal aanvallen op Rusland, zijn ze echt Poetin pijn aan het doen.
0: Deze week kwamen ook de G7-landen al met nieuwe maatregelen tegen Rusland. De Climate Classic wordt vandaag ingekort vanwege de extreme hitte. De fietstocht is bedoeld om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De route ervan loopt langs de kustlijn die zou kunnen ontstaan als de zeespiegel stijgt. Maar volgens de organisatie speelt het weer de fietsers parten.
4: Het wordt volgens mij 33 graden ongeveer, maar vooral een hele hoge hittekracht met een hoge luchtvochtigheid. Dus dat betekent dat gewoon een enorme aanslag is op je lijf. En daarom hebben we besloten om het inderdaad in te korten. Dus klimaatactie, maar wel met de veiligheid voor alles.
0: De organisatie van de Climate Classic zegt in het Radio 1-journaal dat het hete weer wel leidt tot extra aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Dan weer de verkeer met Niels Erkens.
5: Het is droog en zonnig en het wordt dus erg snel warm en broeierig. 28 graden aan zee tot 36 plaatselijk in het zuidoosten van het land. In de loop van de middag ontstaan er mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Op de weg een paar korte files en een wat langere. Die is te vinden op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Volgens de ANWB kom je voor Nijmegen-Dukenburg in 9 kilometer file. Kwartier vertraging vanwege een vrachtwagen met pech.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

François Fernandez op de viola d'amore en Il Giardellino onder leiding van Marcel Ponsele met een beetje een rockend deeltje uit het concert voor viola d'amore en strijkorkest van Vivaldi. En het is nu precies 8:30. Tijd voor het nieuws. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn op het laatste moment

0: was een puntje. Inderdaad, derde deel uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin. Je hoorde Benjamin Grosvenor op de piano bij de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Elim Chen. Ik las net de 150 woordjes van Peter Middendorp op de Volkskrant vanochtend. Het is wel knap dat je in 150 woorden heel veel kwijt kan. Hè?
1: Een goede uitdaging, Hans.
0: Ja, ja, ja. Nou, misschien kunnen we de luisteraar wat dat betreft uitdagen. Want wij zoeken mooie vakantieverhalen. Mooie herinneringen van lang of van korter geleden. Dat het tripje naar Parijs dat totaal anders liep dan gepland. Of ja, ik herinner mezelf ineens een liftvakantie dat ik naar Bordeaux zou gaan en ik kwam in Avignon terecht. Oh. Dat soort dingen. Ja, ja, kan allemaal gebeuren. Maar dat soort verhalen zoeken wij, hè, voor
1: ja,
0: onze zomerserie.
1: Kijk eventjes op npoklassiek.nl/deochtend. Want daar staat ook informatie. Mm-hmm. Want het is wel belangrijk, want we hebben dus een maximaal aantal woorden. Dus je moet wel eventjes aan een paar voorwaarden voldoen. En dan kun je dat verhaal insturen en dan zetten wij er mooie muziek bij.
0: Ja, leuke korte anekdotes. Probeer ook terug te gaan naar het jaar waarin het speelt. Die dag, die plek. En schrijf het alsof het net is gebeurd. Schrijf je verhaal dus in de tegenwoordige tijd. En zo actief mogelijk begin je verhaal met een plaats en een jaartal. Bijvoorbeeld Madrid 1980 of Avignon 19, weet ik veel. Weet ik niet meer. Maar zo dus. Via de site kun je dus meer informatie vinden. En mail je verhaal dan uiteindelijk naar deochtend@kro-ncrv.nl. En zet erbij groeten uit.

0: De Aura Singers onder leiding van Susie Digby met Spemmin Allium van Thomas Tallis. En dat draaien we niet voor niets. Want daar gaan we het over hebben in de theatertip. De Japanse choreograaf Saburo Teshigawara is een van de vier dansers van de voorstelling Spemmin Allium op het Holland Festival. 72 jaar is hij. Hij danst niet alleen, maakte ook het decor, het lichtplan, de kostuums. Kortom, een alleskunner. En Annette Embrechts was er gisteren bij, toch?
1: Ja, ik werd er heel erg sereen van.
0: Ja?
1: Ja. En het was ook wel een beetje welkom, want ik was net na een paar voorstellingen in het Holland Festival geweest, waar de muziek zo knoeperd hard werd was. Dus waar je ook oordoppen kreeg uitgereikt. Hey, ja. En dan denk ik altijd, moet dat nou? Is dat nou gezond? Dus deze avond met vocale koorwerken, polyfonische koorwerken, die was wel heel welkom.
0: Ja, ja. En serene dans dan ook.
1: Ja, wat Saburo eigenlijk doet, is eigenlijk hij improviseert heel veel op die live gezongen koorwerken. Maar dat noemt hij niet improvisatie, maar dat noemt hij spontane reorganisatie. Dus hij reorganiseert alle krachten in hun lichamen. En het mooie vind ik wel dat hij zegt, een lied is eigenlijk een adem met kleur. En al die kleuren, die zie je wel door die door die lichamen gaan van hem en zijn vrouw, die is ook al in de 60, en twee jongere mannelijke dansers.
0: Aha, ja. Nou, kiest het Holland Festival vaak ook bijzondere locaties waarop voorstellingen worden geplaatst? Bijlmerbaai was bijvoorbeeld een locatie. Hè?
1: Ja, daar was het zo hard tegen
0: ja,
1: die
0: precies.
1: Muren.
0: Ja. Waar speelde dit? Gewoon in het
1: dit
0: theater?
1: Speelt nu nog vanavond ook in het muziekgebouw aan het IJ. En wat wel mooi is, dat Vox Luminis, dat koor uit Namen, dat Belgische koor, wat normaal uit 13 zangers bestaat en zich nu uitgebreid heeft tot 40. En die reorganiseren zich de hele tijd. Dus soms zijn ze nemen ze cirkelvormen in. Dan komen ze weer op uit die zaal. Ja, ik vind die zaal ook wel magisch met die houten streepjes.
0: Ja, het lichtplan is prachtig.
1: Dat lichtplan
0: daar. Ja.
1: En je ziet ook die dansers soms als bijna streepjes tussen die zangers heen flitsen.
0: Mooi.
1: Dan denk je in één keer ook weer, waar kwam die danser nu vandaan? Dus dat is het staat heel mooi in die zaal.
0: Ja, ja. Spemmin Allium, wel bijna uitverkocht heb ik gezien.
1: Ja, de laatste kaarten nog vanavond. Dus, en anders zou je dit...
0: Ja, heb je nog een andere tip wellicht?
1: Ja, ik ga nog naar Juggle en Tide. Dat is een performance van een Thaise theatermaker. En het leuke is eigenlijk, hij heeft in al zijn werk altijd heel veel metaforen gebruikt vanwege de censuur in Thailand. En nu nemen die metaforen eigenlijk wraak. Dus hij pakt allemaal objecten uit zijn eerdere voorstelling en die eisen nu eigenlijk hun recht op om eens een keer te zeggen wat ze eigenlijk betekenen. Dus zeg maar 7 metaforen op zoek naar een regisseur. Je hebt zoiets van 7 personages op zoek naar een schrijver, volgens mij. Ja, Juggle en Tide.
0: Van Pirandello is dat stuk.
1: Dat is een stuk van Pirandello. Ja. Dus, en het is nog even tot 28, 29 juni.
0: Ja.
1: 28 juni. Ja. Dus we zijn ruim halverwege bij het Holland Festival.
0: Precies, Holland Festival. Als je meer informatie wil over alle programma-onderdelen in dat bruisende festival, want dat is het wel, hollandfestival.nl. Dankjewel, Annette.

0: deeltje uit een trompetconcert van Johann Baptist Georg Neruda. Je hoorde Luzerner Symfonieorkester onder leiding van Michael Zandeling. En op de trompet Lucien Renaudin Vary. Maar niet zomaar een trompet, nee, nee. En dat brengt ons op de crypto. De eervolle combinatie van groente, instrument en hoofddeksel was de opgave van vandaag. Drumstel werd genoemd Lauwerkrans. Ach, verder was er vooral veel, waren er veel goede oplossingen. Wat was nou die goede oplossing? Nou, Romke Koch legt het even uit.
1: De oplossing voor de crypto van vanochtend is de loftrompet afsteken. Want je hebt dan wit lof, een trompet als instrument. En de pet heb je dan eigenlijk ook al opgezet, want die zit op het eind van de trompet. Dat is hem, ja. De loftrompet.
0: De loftrompet, Romke. Inderdaad, we zorgen dat het boek Koe de Voedige van Ruud Meijer naar jou wordt opgestuurd. Dat is de prijs. Na 9 uur wordt de loftrompet gestoken door Ad Nieuwdorp. Wat ga je doen?
2: Ja, heerlijk zomerse muziek. Met ook echt de klank van de cigale. Het geluid van de zomer in Frankrijk.
0: Heel fijn.
2: Ja.
0: Okay, ja. De krekeltjes.
2: Yes.
0: Yes. Oké, dit is al de laatste muziek die je hier hoort. Muziek van Jan Sebastian Bach, gespeeld door Philippe Thuriot op zijn accordeon. Dankjewel Jacobus voor de mooie muziek.
3: Graag gedaan.
0: En jullie bedankt voor het luisteren. Heel graag tot morgen. Dan zijn we er weer met de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Ju at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft de afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad... met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
13: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze Klassieken van de vrijdag met Dvořák.

Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jacob Rosa in deze Furiant en van de delen uit de Tsjechische suite van de Tsjechische componist Antonín Dvořák. Begin van deze klassieke van vrijdag 19 juni met heerlijk zomerse klassieke muziek en ook zeker het geluid van de krekels uit de Provence, de Cigale. Die komen langs vanochtend. En nu muziek die Joseph Haydn schreef in het jaar 1762. Net begonnen aan het hof van de vorst Esterhazy, zijn gulle broodheer. Waarschijnlijk voor de eerste hornist heeft hij dit geschreven van het orkest. Al denken sommigen dat hij het geschreven heeft voor hornist Joseph Lloyd-Gabb. En dat is dezelfde hornist voor wie Mozart later ook zijn hoornconcerten zou schrijven. Een charmant detail verraadt hoe hard Haydn werkte in die jaren. Onderaan het manuscript, waar hij per ongeluk twee instrumentenpartijen had verwisseld, krabbelde hij erbij in slaap geschreven. En dan stel ik me zo voor dat hij dat al gapend heeft genoteerd. Het is Haydn's enige met zekerheid echte hoornconcert met een prachtig traag middendeel dat verrassend de diepte induikt. Allemaal gespeeld door de bekwame lippen en handen van Jasper de Waal, hornist bij het Concertgebouw Kamerorkest.

Jasper de Waal en het Concertgebouw Kamerorkest. Daarover trouwens een luisteraar uit Vlaanderen, Guy, die appte. Generositeit en vanzelfsprekendheid in de klank van Jasper de Waal. De klank leunt aan bij die van Herman Bouwman. Ja, mooi om dat even te memoreren. Die klank van Jasper de Waal in dat eerste hoornconcert in D-groot van Joseph Haydn. Nu muziek van Gabriel Fauré.

Dat was twee keer muziek van Gabriel Fauré. Timothy Redoubt hoorde je zojuist op altviool. Fantastisch altviolist. Ook altijd tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht aanwezig. Want een van de goede vrienden van Janine Jansen. Tussen kerst en oud en nieuw. En hier samen met pianist Jonathan Ware in Clair de Lune van Fauré. En daarvoor muziek waarbij Jacqueline verzuchtte via de NPO Luister-app. Waarom word ik toch altijd zo emotioneel bij de Cantique de Jean Racine? Ja, dat is de kracht van deze muziek. De Cantique, uitgevoerd door het Limburg Symfonieorkest en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van maestro Ed Spijker.

0: kettingreactie.
1: Ja, en daarin kan je met muziek reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En zo ontstaat er dan vanzelf een organische thematiek. En dat is de afgelopen dagen de thematiek van het afscheid nemen. Ruhe sanft was het gisteren, het afscheidslied van Mozart uit zijn Zaïde.

Goezanft uit Zaïde van Mozart gisteren dus. En de nieuwe schakel die komt uit Bunnik en die is van Margreet van Dalen. Margreet schrijft: beste Ab, gisteren rust zacht, een afscheid vol tederheid. En ik moest meteen denken aan een heel ander afscheid, een vrolijk afscheid. Toen ik klein was en mijn ouders een feestje gaven, en dan heb ik het over de jaren 70... moest ik op tijd naar bed. Maar het was beneden zo gezellig, het lachen, het getik van glazen, de stemmen van de grote mensen, dat ik treuzelde en treuzelde. En als ik dan eindelijk in bed lag, dan hoorde ik het geroezemoes nog door de vloer heen komen, terwijl ik langzaam wegzakte en vertrok naar Dromenland. Het mooiste geluid dat er is, een huis vol mensen en jij veilig in bed. Dat gevoel hoor ik terug in So Long Farewell uit The Sound of Music, waarin de zeven von Trapp-kinderen van oud naar jong de feestgasten welterusten wensen. Eentje wil nog blijven voor haar allereerste glas champagne en de jongste valt bijna in slaap op het von Trappje. En dan bedtijd, terwijl het feest gewoon doorgaat. Ab, mag ik dit alsjeblieft horen? Het is een afscheid waar je vrolijk van wordt.

Ja, altijd weer zin om die musicalfilm te bekijken met onder andere Christopher Plummer en Julie Andrews. Maar dit waren de kinderen van Trapp, compleet met zwaaigeluiden, want ze namen afscheid van het feest en gingen naar bed. So long, farewell uit The Sound of Music, muziek van Richard Rodgers. En wat mag hier dan aanstaande maandag op volgen als nieuwe schakel in de ketting en waarom? Ik ben heel benieuwd waar jij ons mee naartoe neemt. Doe dat via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En over afscheid nemen om de nacht in te gaan. Ik hoor al een beetje in de verte de krekels, de nachtgeluiden. Maar daar moeten we nog even op wachten. Eerst Saint-Saëns.

0: Het Van Baarle Trio. Ze speelde het eerste deel, Allegro Vivace, uit het eerste pianotrio van Camille Saint-Saëns.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

zonnebloemvelden, lavendelvelden en het geluid van de Cigale de Provence. Zoals ook zo mooi in de film La Gloire de Mon Père, naar het boek van Marcel Pagnol. En daarbij die muziek, die sfeervolle muziek met Cigale van Vladimir Kosma. Hij stond ook voor het Orchestre Philharmonique de Paris. En ik neem je mee zometeen nog iets zuidelijker, want van Frankrijk gaan we straks naar Spanje. Maar eerst blijven we toch nog even op de grens, want we blijven nog even in Frankrijk met Jean-Philippe Rameau, de Chaconne uit Les Indes Galantes.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
3: lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
7: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
9: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Zo, rook komt vanaf de castagnettes, de castagnuelas. Want wat een virtuose castagnuela-partij. Die slagwerker die mag even rust nemen. Slagwerker van het English Chamber Orchestra onder leiding van Enrique Ros Antonio Marba Garcia Garcia. In de fandanga uit Doña Francisquita, een van de zarzuelas van Amadeo Vives. Zo, ja, en op een dag als vandaag, zo'n smoorhete dag, loom, de lucht trilt boven het asfalt, dan bestaat er geen betere muziek als de nu volgende. De Prélude à la Prémédie d'une Faune van Claude Debussy, geschreven in 1894 naar een gedicht van Mallarmé over een faun die in de middaghitte half slaapt, half droomt en niet meer weet of hij de nimfen nou echt heeft gezien of er alleen naar verlangd heeft. Begint met die ene fluitsolo zometeen, traag, zwoel, omhoog kringelend als rook. En de muziek lost daarna op in een waas van warmte en verlangen.

was het Paul Verheij die soleerde bij het Concertgebouw Orkest. Wie het weet mag het even appen als je dat wil. In ieder geval het Concertgebouw Orkest in deze opname onder leiding van Bennett Harting. Volgens mij verschenen op het label Philips destijds. In de prelude à la Prémédie d'un Faune van Claude Debussy. Muziek voor op zo'n warme dag als deze, zeker. En dan nu Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff. Die nam in het jaar 1934 het beroemdste vioolthema van Niccolo Paganini. Een van de caprices voor solo-viool. En bouwde er een groot werk op voor piano en orkest. 24 variaties, de een nog virtuozer dan de ander. Maar één van die variaties die werd het allerbekendst. Ene hemelse, smachtende melodie. Halverwege het stuk die je ook in talloze films zou kunnen hebben gehoord. Pure romantiek, om even heerlijk bij weg te smelten als het al niet gebeurde door de warmte. Een van de mooiste melodieën die Rachmaninoff ooit schreef. En dus helemaal deel uitmakend van die Paganini-rhapsodie. Gespeeld nu in deze opname door Vladimir Ashkenazy en het Philharmonie Orchestra, onder leiding van de maestro die zojuist voor het Concertgebouw Orkest stond, Bennett Haitink.

Vladimir Ashkenazy en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Bennett Hartink hoorde je in de Paganini-rhapsody, muziek gebaseerd dus op dat viool-caprice deel van Paganini, maar van Sergei Rachmaninoff.

muziek gecomponeerd en uitgevoerd onder de Spaanse zomerzon. Een lied uit een van de zarzuelas van Jacinto Guerrero. Dit was Mi Aldea uit Los Gavilanes. Gezongen natuurlijk, zou ik bijna zeggen, door Plácido Domingo, van die prachtige zarzuela plaat die hij in de jaren 90 alweer opnam met het Orquesta Sinfónica de Madrid onder leiding van Manuel Moreno Buendía. En van zarzuela nu naar opera. Una furtiva lágrima, niet gezongen, maar heel mooi gespeeld op klarinet. Voorafgegaan, die klarinet, door de fagot.

toch nog even die fagot op het einde. Ja, zo mooi, die inleiding. En daarna die klarinet. Daar heb ik de naam wel van de klarinetist. Dat is Simon Lopez. En de fagotist was een van de leden van het orkestre Victor Hugo Franche-Comté. Onder leiding van Jean-François Verdier in deze instrumentale versie van de aria Una Furtiva Lagrima uit L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti. De liefdesdrank. En die blijft rijkelijk stromen, muzikaal gezien, dan in deze klassieke. Straks, omdat het vrijdag is, ook weer een nieuwe aflevering van All of Bach, voorafgegaan door een heerlijke overture van Leonard Bernstein. Maar eerst, na die magische klarinet en fagot, nog de magische fluit. Niet de toverfluit van Mozart, maar de magische fluit van Ricardo Drigo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin. Zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media vanwege de dood van 4 Israëlische militairen. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Rechtse politici in Israël willen juist doorgaan met de militaire operatie. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. En verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: Het woord effortless komt dan even in je op. Moeiteloos spelen. Al die maatwisselingen, heerlijk jazzy ook nog. Allemaal leden van het City of Birmingham Symphony Orchestra, samengebracht in de Birmingham Contemporary Music Group, onder leiding van Simon Rattle, destijds chef in Birmingham, in de ouverture tot de musical Wonderful Town van Leonard Bernstein.
1: Olaf Bach.
0: Wonderful Bach op de vrijdag. Want in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging, de vaste rubriek in de klassieken op de vrijdag. All of Bach, alle werken van Johann Sebastian Bach in de hoogste kwaliteit geluid, beeld en uitvoering beschikbaar voor iedereen. En vandaag is dat Bachwerken van Zagnis 172, daarbij Er schallet ihr Lieder. Ja, een van de lievelingskantates van Bach moet dat geweest zijn. Nadat hij hem componeerde, voerde hij de kantaten nog minstens 3 keer uit. En dat is best zeldzaam, want Bach hoorde zijn kantates meestal maar 1 keer in zijn leven. Echt gebruiksmuziek, jawel. Het is makkelijk te begrijpen waarom hij juist deze kantaten relatief vaak uitvoerde. Deze Pinksterkantaten is vooral een feest. Het openingskoor is meezingbaar en uitbundig, met een bijzondere bombastische bezetting van 3 trompetten en pauken. Maar er is ook ruimte voor mystieke meditatie. Zoals in de verstilde tenoraria O Zinnenparadies verderop in de kantaten, waarin de ijle strijkers ook nog eens de Heilige Geest verbeelden. Ik laat je vanochtend, als opmaat naar die hele kantaten, het openingskoor horen.

Het jubelende openingscore erschallet ihr Lieder, klingend ihr Saiten uit de gelijknamige Pinksterkantate, Bach Werk en Verzeichnis 172 van Johann Sebastian Bach. Dit was nog maar het openingscore, die hele kantate met die verstilde momenten daarin ook. Uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van René Jacobs, opgenomen in die prachtige grote kerk in Naarden. Met ook nog fantastische solisten erbij: Isabel Schiketan, sopraan, Alexander Chance, alt, Thomas Hobbs, tenor en Edward Grind, bas. Allemaal vanaf vandaag in volle glorie te bewonderen via mpoklassiek.nl/all of Bach.

Terrella uit het octet voor koperblazers en piano in 1930 geschreven door de Amerikaanse componiste Florence Beatrice Price. En deze Florence Price werd uitgevoerd door Viv McLean op piano en leden van het Onyx Brass Ensemble onder leiding van John Wilson. Ja, deze tropische dag in juni, daar past natuurlijk het Spaanse temperament als geen ander bij. In dit geval het Spaanse temperament van Carmen, hoofdpersoon in de gelijknamige opera van Georges Bizet. Maar ook door vioolvirtuoos en Spanjaard, dat wil zeggen Baskisch Spanjaard, Pablo de Sarasate, vereeuwigd in zijn Carmen-fantasie. Alle hits komen voorbij in deze virtuoze, vol vuurwerk zittende fantasie voor viool en piano soms, maar vanochtend hoor je hem in de versie voor viool en orkest. Ook is het een Adelich, viool en het orkest van de West-Deutsche Rundfunk.

alle 13 goed. Dat geldt zeker voor deze Carmen Fantasy met alle hits uit een opera vol klassieke hits, om het zo maar te zeggen, van Bizet. Het is samengebracht door violist en componist Pablo de Sarasate en waanzinnig mooi uitgevoerd door violist Augustin Adelich bij het WDR Symfonieorkest uit Keulen onder leiding van Christian Bacellaro.

0: weemoedig achterom kijken, maar tegelijkertijd vooruit en vragen om een bevestiging. Want wanneer, zeg maar, kom je terug? Zit dat er nog aan te komen? Die quand je reviendra. Dat kan een beetje beter. Kom op, ik heb volgens mijn pakket gehad ooit. Die quand reviendra tu. Wanneer kom je terug? Muziek van Barbara en hier uitgevoerd heel intiem door Léa Desandres, mezzo-sopraan en Thomas Dunford. Luid.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: bij de muziek dan beelden uit die film. Hoe heette die ook alweer?
1: Dood in Venedig.
0: Ja, naar het boek van Thomas Mann.
1: Ja, en, dat was toch een oude componist die dan een Aschenbach, beetje de weg kwijt is. Dan gaat hij naar Venetië en dan wordt hij verliefd op een jongen van 12.
0: Dat zo. Ja.
1: Het is eigenlijk een beetje... Ja. Dat zou tegenwoordig toch niet meer gemaakt worden, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, en ja, het was ook zo warm daar dat de haarverf van die componist op leeftijd uitloopt. Hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, dat is... Dirk Bogard was dat. Een
1: maar het is toch wel een jaren 60 film, misschien zelfs jaren 70. Het is niet zo oud.
0: Het is inmiddels wel een klassieker geworden.
1: Het is zeker een klassieker.
0: Met daarbij dat adagio.
1: Maar ik merk ook in de Mahler Verzoekweek dat heel veel mensen door die film deze muziek kennen.
0: Ja.
1: Dus het heeft wel echt voor dit adagietto ook hele goede gevolgen gehad.
0: Ja. Nog even vermelden dat de strijkers en de harp afkomstig waren uit het Symfonieorkest van de Bijbelse Omroep onder leiding van Marius Janssons in deze opname. En daarvoor de forel van Schubert. We gaan de Verzoekweek volmaken.
1: Ja, ver volmaken. Zeker. Vrijdag 19 juni, verzoekmiddag. Dus zeg het maar. De zon schijnt, dus blijf lekker binnen. Koel bij je radio en laat me weten wat je wil horen. NPO Luisterapp is daarvoor zeer geschikt.
0: Lekker. En dan nu nog een rustige pavan van Morton Gould. Die een beetje doet denken aan de Bolero van Ravel. Want dat komt door die snaredrum die erin zit. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huyne.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
7: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Artsen zeggen dat de uitbraak nog verre van onder controle is. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op de Franse radio. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
5: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Ik heb een zomers verzoekje.
10: Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
11: Alvast bedankt.
1: Midzomer Verzoekweek.
9: Ja, lunch smakelijk op deze net begonnen middag, vrijdag 19 juni. Het is de laatste dag van onze midzomer verzoekweek. Elke dag was het verzoekmiddag in de muziekfabriek en dus ook vandaag. Dus ja, jij mag het zeggen, de speellijst is leeg. Welke muziek past er bij deze net begonnen vrijdagmiddag? Welke midzomerklanken laat je graag aan alle muziekfabriekers horen? Welk liedje zit er in je hoofd? Zeg het ons met de NPO Luister-app. En dat deed Anne Wolters. Hallo, hierbij vraag ik het nummer A Summer Place aan van Percy Faith. Het was het themanummer van de gelijknamige film uit 1959. Niet alleen was het wereldwijd een hit, je wordt er ook nog eens vrolijk van.

eind jaren 50 een wereldwijde hit. A Summer Place van Percy Faith. Aangevraagd door Anne Wolters. Ja, want het is vrijdag verzoekmiddag. De laatste van deze midzomer verzoekweek. En in deze week is het weer steeds iets midzomerder geworden. We begonnen maandag met best wel koud, buiig. En vandaag is eigenlijk een voorlopig hoogtepunt. Dus zeg het maar. Wat is jouw verzoekje? Wat wil je horen vanmiddag? Zeg het met de NPO Luister-app. Schrijf het op of spreek het in. Boy, die appt, mag ik, als het past, om mijn noeste arbeid in de warmte te verlichten. Deel 1 horen van Joseph Haydn's eerste vioolconcert.

0: Rachel Podger op haar viool met het Orchestra of the Age of Enlightenment. Van Joseph Haydn speelde ze een eerste deel uit het vioolconcert nummer 1, speciaal voor luisteraar Boy. En ja, het antwoordapparaatlampje knippert. Een berichtje van, ja, dit moet toch haast wel een Française zijn.
1: Goedemiddag, dit is Manon. Graag op deze mooie zonovergoten dag uit La Nuit d'été van Hector Berlioz, La Spectre d'une Rose, gezongen door Régine Crespien. C'est possible? Merci.

Régine Crespin zong op verzoek van Manon. Erg leuk bericht, Manon. Le Spectre de la Rose van Hector Berlioz uit Les Nuits d'été. Ja, je kan ons via die NPO Luister-app goed bereiken, maar ook via de website. Want dan ga je even naar npoklassiek.nl/verzoek. En daar kan je ook een mail schrijven. Dat deed Jan Matthijssen. Ik lees hem voor. De zomer kan ook abrupt en tragisch eindigen. Bij het verkeersongeval op de N290 bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen kwamen vorige week donderdag 3 groep 8 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven. De groep van 14 kinderen en 2 begeleiders was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen ze werden aangereden door de auto. De stille stoet met heel veel knuffels en bloemen was erg indrukwekkend en daarom vraag ik ter nagedachtenis en als steun voor de nabestaanden dit verzoek aan. Uit Tchaikovsky's album voor de jeugd door pianist Daniel Trifonov. Deel 1, het ochtendgebed en deel 7, begrafenis van de pop.

0: Daniel Trifonov speelde uit Tchaikovsky's album voor de jeugd Ochtendgebed en Begrafenis van de Pop. Dank luisteraar Jan Matthijsen voor je mail en je prachtig passende verzoek.
1: Ha Karin.
2: Ik heb een zomers verzoekje.
3: Zou je een stukje willen draaien?
4: Het zou top zijn.
5: Dank je.
6: Net zomer verzoekweek.
0: Ja, het is op deze vrijdag 19 juni niet alleen verzoekmiddag. Het is ook Werelddrenteldag. Alleskunner Jos Brink werd geboren op deze dag in 1942. En de Nederlandse Wikipedia begon op deze dag in 2001. En 19 juni 2026 is een mooie, erg warme dag. Het hitteplan bestaat hier in de muziekfabriek uit de allerbeste luisteraarsverzoeken. Wat denk je van dit bericht van Harm Koelewijn? Zo'n 10 jaar geleden heb ik de symfonieën van Jozef Joachim Raff ontdekt. Tussen aanhalingstekens. Wat een vondst. Mijn suggestie, het vrolijke vierde deel uit zijn 7e symfonie. Geniet ervan.

De Bamberger Symphoniker speelde onder leiding van dirigent Hans Stadelmeijer het vierde deel uit de zevende symfonie van Raff. Het was een verzoekje, een ontdekking van Harm Koelewijn. Het heeft ook zo'n geweldige titel, deze zevende symfonie, In den Alpen. En dan heette dit vierde deel Beim Schwingfest. Heel erg leuk. Rosalie, die appt. We zijn een weekje op vakantie. Op Kreta, samen met mijn man en twee jonge kinderen, dwalen we door oude Griekse ruïnes. Eten we in tavernes en snorkelen we bij het strand. Inmiddels zijn er al twee flessen zonnebrandcrème doorheen gegaan. Morgen weer naar huis, maar we horen dat het in Nederland ook lekker is. Dus we proberen dat vakantiegevoel nog even vast te houden. Heb jij een muziekje bij onze vakantiepret? Ja, zeker, Rosalie. Twee flessen zonnebrandcrème, dan zat je hopelijk dus goed in je sunscreen. En laat dat nou de titel zijn van deze track van klarinetist David Orlovsky.

alles wat je nodig hebt met dit warme weer. Sunscreen van klarinetist David Orlovsky. Isa Hermans stuurt een appje. Mag ik vanmiddag van jullie horen Song to the Moon van Dvorak uit de opera Rusalka? Heel graag de vocale versie. Ik hoorde dit jaren geleden op een zonnige middag in de auto van Dordrecht naar Nijmegen. En sindsdien luister ik hem steeds weer. Zo prachtig. En nu is het weer precies zo'n zonnige dag.

0: René Fleming zong het lied Aan de Maan voor luisteraar Isa Hermans. En ja hoor, luisteraar Dion die staat op het verzoekmiddag antwoordapparaat.
1: Hoi hoi, voor de midzomer verzoekweek heb ik een verzoeknummer uit de soundtrack Venus de Milo van de eveneens helaas te vroeg overleden artiest Prince. Het love theme uit de film Under the Cherry Moon uit 1986. Hier komt het bruggetje naar de zomer. Als amateur beeldhouwer was het voor mij indrukwekkend om op het Griekse eiland Paros de originele marmergroeven te bezoeken, waar het marmer van deze sculptuur, de Venus van Milo in Parijs, vandaan komt. Happy Friday allemaal!

Dag Karien, je spreekt met Sander en ik heb een verzoekje voor je. Die helemaal past bij het warme weer van vandaag. Dat is de Preludio Sinfonico van Puccini. En al meer dan 10 jaar geleden, toen was ik 18 denk ik, ging ik... Ik was eigenlijk al een beetje oud, maar ik studeerde net in Delft. En toen mocht ik met het Hofstadsjeugdorkest mee op tournee, want die hadden een fagot te weinig. We gingen naar Italië en onder andere die Preludio Sinfonico stond op het programma. En het was een bloedhete zomer in Italië. Echt zinderend. En we zaten in een bus met een slechte airco, weet ik nog. En we speelden het hele prachtige plekken op een plein in de binnenplaats van een kasteel bij een oud badhuis. Nog steeds als ik dat stuk hoor, dan ben ik weer terug in Italië. En op een warme dag als vandaag, als ik dan in de auto zit, dan zet ik even de airco uit en de muziek aan. En dan ben ik gewoon weer 10 jaar terug in de tijd gereisd.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. De Britse premier Starmer zegt dat hij zal meedoen aan een leiderschapsverkiezing van de Labour-partij als het zover komt. Gisteren veroverde de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis, waardoor hij Starmer kan uitdagen. Een deel van Labour wil dat Burnham Starmer opvolgt als premier, met name vanwege de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen dit voorjaar. Om een leiderschapsverkiezing af te dwingen moet Burnham zeker 81 parlementariërs achter zich krijgen. Als hij Starmer vervolgens verslaat, wordt hij ook de nieuwe Britse premier. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd geregeld overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat heeft de toenmalige directeur van de inspectie gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Ik heb een zomers verzoekje.
8: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
9: Alvast bedankt.
10: Midzomer Verzoekweek. Ja, het is vrijdagmiddag, net na ene. En we lunchen, zoals gewoonlijk, op klassieke muziek. Maar vanmiddag wordt die muziek aangedragen door jou, door de Muziekfabriek-luisteraar, want er is geen speellijst voorbereid. Het is deze hele week al midzomerverzoekweek en vandaag sluiten we hem feestelijk af met zeer midzomerse temperaturen. Dus dat treft. Stuur je verzoek naar deze studio. Doe dat met de NPO-luisterapp en dat deed ook Angelo. Hij schrijft geen Angelo, maar Angel Romero. Mijn bijna naamgenoot speelt prachtig klassiek gitaar. En op zo'n warme dag als deze hoor ik ook graag warme gitaarklanken. Zouden jullie iets van hem kunnen laten horen? Zeker.

verfrissend. Tot en met gitarist Angel Romero bij de Academy of St. Martin in the Fields. Ze speelde een Vivaldi. Tjitske van der Meer appt: ik zou heel graag het Benedictus van Carl Jenkins willen laten horen voor mijn man Wim. Hij is net thuisgekomen van een flinke operatie en zou daar heel blij mee zijn. Hij heeft deze muziek diverse keren gezongen met zijn Haarlems gemengd koor. Geniet ervan, Wim en Tjitske en alle beterschap.

UFO Just Ate, zong het Benedictus van Carl Jenkins. Anneke, die appt voor mij, is Daphnis en Chloe van Maurice Ravel onlosmakelijk verbonden met zwoele zomeravonden, met open tuindeuren op het terras in de tuin van mijn ouderlijk huis.

Levé du jour uit Daphnis et Chloé van Ravel. Voor Anneke, die met deze muziek weer helemaal terug is in een tussen de open tuindeuren in haar ouderlijk huis. Een mail via nboklassiek.nl/verzoek kan je ons mailen van Han en Wil uit Naarden. Ze schrijven: voor ons is Libertango prachtig uitgevoerd door Paulien Oosterrijk, zomerse muziek. En wij vragen deze muziek voor Frank Joosten te draaien. Hij moet deze zomer noodgedwongen al zijn energie besteden aan andere topprestaties dan het bespelen van zijn eigen hobo. Juist daarom vragen wij deze hobo-muziek voor Frank te draaien. Het zal hem goed doen, een kleine bemoediging in taal die hem dierbaar is.

Pauline Oosterrijk op haar hobo. En ook voorhorst op gitaar met Libertango van Piazzolla. Van Hans en Wil voor Frank Joosten. Wil Noorduin hebt Silent Noon van Vaughan Williams door tenor Ian Bostridge gezongen en Julius Drake op piano gespeeld. De lome stilte van een warme zomermiddag, liggend in het hoge gras, omringd door boterbloemen, kijkend naar de wolken en de zwevende libellen, maken dit lied voor mij tot een ultiem zomerlied.

Ian Bostridge, tenor Julius Drake op piano, Silent Noon van Ray Vaughan Williams. Ja, ik kende dit eerlijk gezegd niet. En ik moet zeggen, ik weet niet of het door jouw inleiding kwam, door jouw appje Wil, maar inderdaad, een ultiem zomerlied. Dankjewel. Henk Tukker stuurt met diezelfde NPO-luisterapp. Dag Karin, van Alicia de la Rocha, die de Danzas Españolas speelt, word ik helemaal blij. Zomerse Spaanse klanken, waar ik dan spontaan een dansje bij doe.

0: Alicia de la Rocha speelde de Danzas Españolas nummer 7 van Enrique Granados door Henk aangevraagd. En het valt producer Loes en mij wel op hoe warmer het wordt, hoe hoger de temperaturen, hoe meer piano jullie willen horen. Blijkbaar een zeer verkoelend instrument.
1: Ha, Karim.
2: Ik heb een zomers verzoekje.
3: Zou je een stukje willen draaien?
4: Het zou top zijn.
5: Dank je.
6: Midzomer Verzoekweek.
0: Ja, en die duurt nog een half uur. Deze vrijdag verzoekmiddag in Midzomerweek Sferen. Maarten, zie ik hier, denkt aan La Mer van Trenet. En ik lees ook in de NPO Luister-app dat Harmien graag Für Elise, Für haar dochter Jette wil horen. We gaan passen en meten. Eerst dit appje van Eva van Wieringen uit Amsterdam. Hallo Karin, dinsdag zag ik de film Amadeus voor het eerst in de bioscoop. 42 jaar na dato en ik geniet 3 dagen later nog na van deze absoluut fantastische film. Zou je daarom voor mij het 3e deel uit Mozarts pianoconcert nummer 22 willen draaien, zoals het door Alfred Brendel werd gespeeld op de soundtrack? Dat zou ik een extra cadeautje vinden. Ja, we hebben hier de versie voor je van Jean-Yves Lambavouzet. Ik hoop dat je ook kan bekoren.

Eva, het is soms een beetje opschieten geblazen hier in de studio. Hadden we Jean en Flam Bavouzet gevonden. Maar we hebben ondertussen die versie van Alfred Brendel gevonden. Deel 3. Mozart's Piano Concert nummer 22. Hier is hij.

0: Alfred Brendel en het Scottish Chamber Orchestra speelden het derde deel uit het pianoconcert nummer 22 van Mozart, zoals dat klinkt in de film Amadeus op de soundtrack voor Eva van Wieringen, die afgelopen dinsdag deze film zag en daar nog steeds heerlijk van nageniet. En dat is gezellig. Luisteraar Maarten, ja, die heeft ons verzoekmiddag antwoordapparaat ingesproken.
1: Hallo lieve allemaal in de studio, in de airco hoop ik. Misschien tijd voor een verkoelende La Mer van Charles Trenet. Erg

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Dankjewel Maarten voor deze opperbeste verkoeling. La mère Charles Trenet. Harmien Haan schrijft: Dag Karien. Gisteren, 18 juni, vierde mijn oudste dochter Jette de start van een nieuw levensjaar. En nu leek het mij mooi om voor haar Für Elise, uitgevoerd door John Baptiste, aan te vragen. Beetje jazzy en dat past wel. Vandaag mag dit stuk wat mij betreft Für Jette heten. Bij voorbaat dank met een hartelijke groet uit Zuid-Laren, Harmien.

John Baptiste speelde Vuur Jette, die gisteren jarig was. Hoera! Ja, en dan heb ik nog even een midzomernachtelijk hemelkijktip, verzoek. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Het is iets heel moois van luisteraar Peter Jan. Dus ik zou zeggen, spits je oren, want, zegt hij, 's avonds kunnen diegenen die zicht hebben op de westelijke hemel mooie dingen zien. Diverse planeten, zoals Venus, Jupiter en binnenkort ook Mercurius op een rij, met sinds kort de maan erbij. Adembenemend. Voeg daarbij de Melkweg, de witte baan die een grote wolk van sterren bevat, die goed zichtbaar zijn met een goede verrekijker. Magnifiek. Dankjewel Peter Jan voor deze geweldige tip. Hier is Jupiter.

0: Jupiter, the bringer of jollity. Gustav Holst, want je kan Jupiter dus zien, hè? Zegt luisteraar Peter Jan, aan de westelijke hemel, nachthemel. Weet je wie ook een bringer of jollity is? Het is Jet Bergwood.
1: Oh, Karine Le Cor, I wanted to precies hetzelfde zeggen over jou. Sorry. Hey,
0: wie loopt daar nou in die studio rond?
1: Dat is Mark Sabba, ook wel de Paganini van de altviool genoemd.
0: Oh, is het zo?
1: Ja, en dat is echt waar. Hij is fenomenaal. En gaat zo dus live spelen. Onder andere cellocytes van Bach. Ja, ik moet niet alles weggeven, maar ik kan me niet inhouden.
0: Hij ziet er ongelooflijk leuk en interessant uit, moet ik zeggen. Zwarte krulletjes.
1: Moet je me eens horen spelen.
0: Wit overhemd. Oh, gaat hij zo spelen?
1: Ja.
0: En wat dan?
1: Dat zeg ik niet.
0: Oh, oké. Okay.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinee, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee live op NPO Klassiek.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: De komende tijd, ja.

0: morgen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het paar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar. Op haar school is ook extra steun voor leerlingen die dat willen. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
3: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
1: Goedemiddag.

Orpheus Chamber Orchestra speelde uit de Holberg Suite van Grieg, de prelude. Ik zou bijna willen zeggen, een prelude op het midzomernachtweekend. Daar schurken we tegenaan. Word jij ook zo vroeg wakker deze dagen? En dat je denkt, dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Nou, daar heb ik zelf ik wel niet tegen last van. Ik heb er dus geen last van, maar constatering. In een beetje die categorie, moe maar prettig, heb ik fantastische zangmuziek vanmiddag. Die weten zelf trouwens niet dat ze in die categorie vallen, maar dat terzijde. Ook muziek van Elgar, Boulanger, Bach. En muziek die ik gisteravond laat hoorde, live, en me volkomen van de sokken blies. Denk trompet, contrabas, verder niets. Maar nu eerst Edward McDowell.

Tineting Helset en haar brass ensemble met Cortège van Lili Boulanger. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het pianoconcert van Edward McDowell door Seta Taniel samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra. Gisteren hoorde ik het trompetconcert van Wynton Marsalis. Een geweldig meeslepend stuk, virtuoos gespeeld door Miral Petkoff, solist van het Concertgebouworkest. En het publiek was zo enthousiast, het kon zich gewoon niet inhouden. Tussen elk deel barstte het applaus los. Superleuk. En misschien juist daardoor, die stampvolle zaal, broeierige avond, knetterende muziek, was wat na afloop van het concert gebeurde zo indrukwekkend. De trompetist liep in zijn eentje al spelend, slalommend langs zijn collega's naar de achterkant van het podium. En daar vond hij contrabassist Nicky Schwartz. En samen lieten ze hun hartekreet door de plotseling muisstille zaal klinken.

Sometimes I feel like a motherless child. Een traditional als toegift gespeeld door Mira Petkoff en Nicolas Short. Ik hoorde later dat ze dit pas die middag even een beetje zo hadden bedacht. Nou, nou, let's go. En dan vraag je toch af, zijn dit mensen? Nou, ik denk het eigenlijk gewoon niet.

0: Een promptu nummer 2 van Sjoerd, gespeeld door Marais Pereira. En daarvoor hoorde je Julie door en van David Orlovsky.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ik heb een moestuin. Nou ja, een bak ter grootte van een krant op het dakterras. Maar niettemin, daar is nu net de eerste courgette opgekomen. Hij is schattig en eigenlijk nu op zijn lekkerst. Misschien ook in de wetenschap dat hij later verandert in een veel armig, dik, waterig monster. Maar die wetenschap kan ik aan, omdat ik sinds kort een courgette-formule heb. Je bakt courgette aan in de koekenpan met, let op, hier komt het, olijfolie, boter, anchovies, citroen en parmezaanse kaas. Zelfs in de nazomer word je gek van vreugde. En dan hoor ik je nu zeggen, ja, met olijfolie, boter, anchovies, citroen en parmezaanse kaas kan je alles lekker maken. Klopt. Dit is oogstmuziek. Van Adolphe Adam. Die wist het ook.

Dat is de nummer 3 dit jaar in de filmmuziek top 200. De muziek bij Lord of the Rings van Howard Shore. En dit was een liedje ook van Enya samen met Howard Shore geschreven. Gezongen door Voices 8 en expliciet vermeld door de bas, ook wel de menselijke subwoofer genoemd, Robert Clark.

0: Grandhuis Orkester Leipzig in het eerste deel uit de vierde symfonie, ook wel de Italiaanse genoemd, van Mendelssohn. Enig idee wat dit is?
1: Nou, maar intrigant.
0: Wacht eens even, dit is blasfemisch! Zometeen vertel ik je meer. Naguno. Ik zou bijna willen zeggen.
1: Tot zo. Naguno.
0: Zo.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Het is zo betoverend.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
4: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
2: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huyne.
1: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal: dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Onderwijs verandert.

0: levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen, worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. De tolken vinden dat ze vanwege hun werkzaamheden voor Nederland een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep in de zaak van de Drentse kunstroof. Met 2 van de 3 daders was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, het is zonnig en heet met maxima tussen 30 en 35 graden. Aan het eind van de middag en begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconcert, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jewel at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
10: Goedemiddag, welkom terug. Dit is Yo Ho Mozart.

0: Horniste Sarah Willis en het Havana Lyceum Orchestra in het derde deel uit het vierde hoornconcert van Mozart. Kan je het al horen? Het gebeurt niet zo vaak dat ik een altviolist en niet dan een altviolist hier te gast heb. Sterk nog, het is volgens mij de eerste keer. Het is gewoon een primeur. Mark Saba, die is bij mij te gast. Ter ere van zijn nieuwe cd, die is vandaag uitgekomen. Lang verwachte cd met Bach. Dat hoor je nu ook. Altviool kan gewoon de hele studio vullen. Mark, ik heb het gevoel dat jij er al helemaal klaar voor bent.
1: Bijna.
0: Ja, we hebben nog een half uur, maar... Ja, sorry.
1: Ik moet oefenen.
0: Ja. Oh, nee, het klinkt echt geweldig. Ja, wil je nog even...
1: Een klein beetje meer.
0: Klein beetje?
1: Ja, ja.
0: Oké. Je hebt een half uur. Relax. Cool. Het is... Ja, ik zit nu te genieten.
1: Ja.
0: Ja. Straks dus meer Mark en Bach. Nu eerst Elgar.

derde deel uit het celloconcert van Edward Elgar door Jacqueline Dupré samen met het London Symphony Orchestra. Het is vandaag Wereld Drenteldag, ooit in het leven geroepen, ja, anti-haast. En ik vind deze juni maand met alle einduitvoeringen, musicals, voorstellingen, afscheidsfeestjes, pre-vakantie, bulkwerk wel echt een perfect moment. De vraag is natuurlijk, hoe drentel je het best? Hoe onthaast je? Hoe ga je ultiem lummelen? Dit is een oprechte vraag. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik heb ter inspiratie drentelmuziek. Ja, dat is een woord. Van John Baptiste en Mozart.

Het is van het album Black Mozart. Dat komt er nog aan, maar de singles die worden wel alvast gedropt in My Nederlands. Dit is Gospel Andante van Mozart en John Baptiste. Ondertussen krijg ik mooie drenteltips binnen. Anna die schrijft, ik maak graag soep. Lucas die ontdoet kaas van de korsten om te drentelen. Saskia is op dit moment aan het drentelen van het kippenhok. Die heeft daar zijn broedse kip. En even kijken hoor. Linda die... die heeft haar heil gevonden in legpuzzels. Ja, ook een hele mooie. En Maarten die schrijft, ik kan niet drentelen. Oké, Maarten, dankjewel. Goeie tip. Ik zat ineens te denken, mijn persoonlijke drentelhack, H-A-C-K, is hurken, bedacht ik net. Of het nou naar stoeptegel kijken is, waar een mier een beetje door de grasprietjes heen en weer kringelt. Of zelfs hier eigenlijk gewoon bij het tapijt, wat ik ga gewoon nu doen. Ik heb zelf een beetje drenteltijd nodig. Dan kan je dus gewoon heel lang kijken naar, ja, in dit geval een beetje versleten tapijtpatroon. En hier en daar een lus die los zit. Dit zit er dus de hele tijd, zie je nooit. En daar gewoon naar kijken. Oké, dat is mijn tip.

0: Als je het even niet meer weet, gewoon bedenken dat Bruckner zangmuziek heeft geschreven. Os Justi was dit, gezongen door Tenebrae. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het strijkkwartet van Ravel, door het Belcha-kwartet.
1: Vers van de pers, vers van de pers.
0: Ik heb nou iets leuks.

0: Wat een wonder is dat ook. Die Kian Soltani op de cello hoorde hem samen met zijn goede vriend Pablo Fernandez. En die Kian die maakte zelf dat thema van Paganini's tot weer nieuwe variaties voor twee cello's. Vandaag verschenen deze opname. Ik zat net even te kijken. Ik zag dat Kian Soltani 31 oktober optreedt in Nederland.
1: Just saying.

0: Music for the Royal Fireworks van Handel door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En mocht je nu meekijken via mboklassiek.nl/live, dan zie je dat ik ben overgestoken naar de live studio. En ja, ik sta hier met één altiolist in studio. Hij wordt ook wel de Paganini van de altiool genoemd. Hij soleerde met het Nederlands Kamerorkest, het Brussels Philharmonic, Toonhalle Zürich en vele andere orkesten. En vandaag is zijn nieuwe album verschenen met daarop de cello-suites van Bach, maar dan op altiool. En hij vertelt zelf in 1 minuut hoe dat is gelopen.
1: Toen ik jong was, nam mijn moeder me mee naar een concert en wees ik naar de viool en zei: dat wil ik spelen. Later, toen mijn zus cello ging spelen, bedacht ik dat ik eigenlijk dat instrument had willen spelen. Met die mooie lage tonen. Maar toen speelde ik al te lang viool. Ik heb de beste van both worlds gekozen en dus ging ik voor de altviool. Al op mijn 12e speelde ik de eerste 3 cello-suites van Bach op altviool. Ik was nog zo jong dat ik de muziek eigenlijk niet begreep. Dat doe ik stiekem nog steeds niet helemaal. Het is zo'n levenswerk. Je blijft telkens nieuwe dingen ontdekken als je deze stukken speelt. Ik hoop met mijn nieuwe album mijn diepe liefde voor Bach te delen. Deze suites bevatten alles. De hele rijkwijd van menselijke emoties. Bach speelde zelf altviool. En ik denk graag dat deze suites ook voor altviool gecomponeerd hadden kunnen worden. En zo niet, dan is het mijn eigen wensdroom.
0: En hij speelt hier live 2 delen uit 2 verschillende cello-suites van Bach. Dit is Marc Sauva live.

was ik nu maar al te veel gaan spelen, denken alle violisten die nu luisteren. Ik denk misschien zelfs ook alle cellisten die luisteren. Wat een prachtige uitvoering was dit. Van twee verschillende cello-suites van Bach, hier live gespeeld. Ja, echt waar. Je zou gewoon denken dat het een cd is. Door Mark Sabba. Mark, je bent de ultieme reclame voor de altviool. Ja, dat ben je. Het leuke is, straks hoor je Mark nog een keertje. Want dan hoor je zijn vrij spel op, jawel, dit stuk. Ja, waarom niet gewoon een heel symfonisch werk op een altviool bewerken? Mark, die kan dat gewoon. Zijn vrij spel op de Sacre du Printemps hoor je zo meteen. Dit is tot die tijd muziek van Gottschalk. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En Van Dijk! Yeah!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: 1-0!
3: Morgenavond, Nederland-Zweden.
4: Met links in de goal!
3: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
5: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
6: Appetito.
3: Morgenavond, Nederland-Zweden
5: op NPO Radio 1.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
8: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
7: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Morgen ook overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
8: Goedemiddag, welkom terug. Zometeen vrijspel na Trevor Duncan.

0: Deel 1, de Mars uit de Little Suite van Trevor Duncan.
1: Vrij spel.
0: Ik heb mijn gast van vanmiddag, de ster-alt-violist Mark Sabba, ook gevraagd om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. Om de oude traditie van variëren op een thema nieuw leven in te blazen. Mark Sabba, heb je ooit eerder zoiets gedaan?
2: Hier? Nooit.
0: Ja, en ergens anders?
2: Nergens. Nee.
0: Wat vind je van deze rubriek?
2: Ik vind het hartstikke leuk. Super goed idee.
0: En hoe beviel het om voor het eerst zoiets te doen?
2: Best wel comfortabel. Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het een goede ervaring.
0: Ja, ik stel trouwens even al deze vragen in het Nederlands. Je spreekt de taal pas 4 jaar volgens mij, hè?
2: Ja, ik heb in Amsterdam gestudeerd voor 4 jaar.
0: Ja, ongelooflijk. Dus... Heb je heel veel strenge lessen gehad? Of?
2: Nee, nooit. Ik heb Nederlands opgepikt van de televisie, van de straat.
0: Doe normaal. Ja. Jongen. Wat leuk is, Mark, je bent niet alleen de eerste solo altviolist in mijn programma, maar je bent ook de allereerste die de Sacre du Printemps heeft gekozen als thema op te variëren. Laten we heel even... Ja, ongelooflijk.
2: Ongelooflijk, leuk.
0: We gaan heel even luisteren. Hoe klinkt die zakhakken weer? Meteen headbanger erbij. Ja,
2: totaal.
0: Waarom heb je dit stuk gekozen?
2: Het was een van de eerste stukken met orkest dat ik heb gespeeld. En ik vond het fenomenaal. Echt bruut en fantastisch. Met veel emoties en ook een challenge en ook een moeilijk stuk. Maar ik denk dat in combinatie met Bach gaat goed.
0: Oké, ja, ik heb heel veel vragen, Mark. Want ik vind op één al. Ik snap dat het moeilijk is om in een orkest te spelen, maar het vertalen naar altviool solo vind ik echt ronduit ambitieus.
2: Ja, ik moest heel creatief zijn eigenlijk met die een paar melodietjes gepikt van de stuk. Maar ik denk dat het werkt goed op de altviool. Ook met een beetje van Bach. Dat is
0: een beetje, leuk. Bach en Stravinsky. Nou, ik vroeg van tevoren, wat kan ik verwachten? Dan kreeg ik alleen maar als antwoord, verrassing. Dus ik heb geen idee hoe dit gaat uitpakken. Mark Sabba op de altviool met zijn vrijspel op de Sacre du Printemps van Stravinsky.

0: Ik hield het echt niet voor mogelijk, Mark, maar heb het geneeld. De Sacre du Printemps. Samen met Bach in deze vrij spel. De Sacre du Cello Suite. Hoe zullen we het noemen?
1: En
0: vioolpartita's, ja. Wauw. Wil je meer horen van Mark? Zijn cd met Bach, de 6 suites, die is vandaag uitgekomen. Hij is ook te horen live tijdens Festival Zeeland Klassiek. En zijn eigen festival, Camaristica Festival. 16 tot en met 19 juli in Brussel. Dat is een ultiem zomeruitje. Alles wat ik nu zeg vind je ook op zijn site. En die luidt marksabba.com. Mark met een C en Sabba met een H aan het einde. Mark, ongelooflijk bedankt. Wat een voorrecht om je hier in de studio te hebben. Dankjewel. Dankjewel.

0: thema uit The Good, the Bad and the Ugly van Ennio Morricone. En daarvoor hoorde je het derde deel uit Beethovens 7e symfonie door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Complimenten in de NPO luisterapp voor Mark Sabba. Wat een mooie simplistische versie, schrijft Karin. De essentie van Stravinsky en Bach heeft hij gevangen, schrijft Marielle. En Johan die zegt maestro van de altviool. Dank voor alle reacties. Ik geef het door aan Mark. En wil je zijn vrijspel nog een keertje terugluisteren en zien? Er is een video gemaakt en die plaatsen we vanmiddag nog op onze site nploklassiek.nl/vrijspel.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis, bank of je glas.

0: Muziek van Charles Ives. Dit was zijn Omega Lambda Chi Marsh door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Onder leiding van Arjan Tien.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Er is weer wat afgecomponeerd hoor in filmmuziekland. Ja, het kostte echt een hele ochtend om door alle nieuwe soundtracks te ploegen. Maar ik heb me er manmoedig doorheen geslagen en de allermooiste soundtracks voor je op een rij gezet. Om te beginnen met muziek van Diego Navarro. In Spanje een van de grote filmcomponisten. Hij schreef deze muziek bij de film Winnipeg.

Het vibreert, het glijdt, hij heeft ze het ruime sop gegeven, die strijkers. Op nummer 2, althans mijn persoonlijke nummer 2, dat is, staat de muziek van de Nieuw-Zeelandse filmcomponist Hannah Townsend bij de film Deep Quiet Room.

0: computer is gewoon een volwaardig instrument geworden.
1: Maar mijn favoriet is muziek uit de film Tuner. Ik zou willen zeggen geschreven door Marius de Vries. Maar het is een Engels man, dus ik moet zeggen Marius de Vries, denk ik. En het gaat over een pianostemmer. Dus de piano heeft de absolute hoofdrol. En het grappige is, dat hoor je ook echt zo in de muziek terug. Het is ongelooflijk vindingrijk gecomponeerd. Niet dat ik een pianostemmer ben, maar dit is wel een beetje zoals het soms klinkt als de pianostemmer er is. En bijvoorbeeld deze. Dit is echt bijna een soort heel pianoconcert.

ook even credits voor de pianist. Dat is Lalali. Geen grap, Lalali, Lalala. Maar wat ik even helemaal laat horen, het is vrij intens dit, is deze ja, een beetje melancholisch halflome lounge vibe. Eigenlijk precies wat een te korte nacht midden juni vraagt. Muziek dus van Meredith Devries.

Muziek uit Tuner van Marius de Vries, gespeeld door Lala Lee op de piano. Ja, en een klein citaatje was het, hè? Ja, leuk. Arabesk, doozy. Kom, allemaal in die film. Wil je het een keertje terugluisteren? Ik heb alle soundtracks die ik je net in Vogelvlucht liet horen toegevoegd aan de speellijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai. En een link naar die lijst vind je op de site npoklassiek.nl.

Wals uit de tweede acte, om precies te zijn, van Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, gespeeld door het Orchestre Philharmonique de Radio France. Onder leiding van, we gaan nu gewoon helemaal volledigheidshalve door, Paavo Järvi.

Ik ben meteen even naar jefheine.nl gesurfd om te kijken wanneer dit live klinkt. Dit was Reflejos del Alma van gitarist Jef Heine, door hem zelf gespeeld. Ja, 28 juni in Kalk aan de Zaan bijvoorbeeld is hij live te horen. In 3 juli in 8 Karspelen. 6 augustus in Bakkeveen. Gewoon maar tips. Heerlijke zomertips. jefheine.nl

0: Julili in La Campanella van Frans Liszt. De vijf is in de klok en dat is Maartje Stok. Ze is er. De Stokmeister. Alias Maartje Stokkers. Jessie. Maestro of podium. Goedemiddag Maartje.
1: Hey.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, warm.
0: Warm, hè? Warm, ja.
1: Ja. Ja, maar in de studio is het eigenlijk altijd te koud.
0: Ja.
1: Maar vandaag niet.
0: Nee, het is lekker. Aangenaam eigenlijk.
1: Ja. En, ik kleef helemaal op.
0: Ik dacht dat je zei, ik kleef op. Maar
1: ja,
0: goed.
1: Ook.
0: hoe broeierig wordt je show?
1: Ja, nou ja. Weet je, ik heb dus iets zometeen, maar ik wil dat nog niet zeggen. Want dat is leuk om een beetje zo'n verrassing.
0: Voorspel, ja.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Zo zou je het kunnen noemen.
0: Nou, ja. Doe maar. Ik kan iets van iets prikkelend.
1: Nee, dan ga ik zeggen, ik ga dit en dit draaien. Ja. En die hebben we centraal. En dan, weet je, dan is de verrassing eraf.
0: Snap ik. Ja, nee, dat...
1: Dan moet je het gewoon even uitstellen.
0: Zeker. Oké, ik kan aan je lippen nu al. Dat dus zometeen met Maartje Stokkers. Meer zegt ze niet. Ja. Gehuld in mysterie. Tot die tijd is dit muziek van Chabrier. Le Roi, malgré Louis. Fête Polonaise. Nou, ik zou zeggen Polonaise, maar lekker mee.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigen tijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
2: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jewel at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het openbaar.

0: Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locaties voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
5: NPO Klassiek. NTR. Met Maartje Stokkers.
6: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. Met zoals je van ons gewend bent, het nieuws. Zometeen spreek ik filmmaker Sarah Blok, die een korte kunstfilm bij het werk van Bach maakte. Hoe dat zit, hoor je zo. Een manuscript van Mozart is herontdekt in Parijs. Die muziek komt dit weekend weer tot klinken. En in Female Friday hebben we meer muziek van deze vrouwelijke componist. Zometeen zeg ik wie dat is. Maar als je het nu al weet, stuur ons maar een appje naar de studio-app.

0: Zometeen meer over de componiste van dit stuk. Eerst even bellen. Hoe klinkt Bach door de ogen van een filmmaker met liefde voor film en muziek, maar zonder klassieke bagage? En wat gebeurt er als die muziek niet in de kerk, maar in een gymzaal terechtkomt? Daar kun je achterkomen op het Bach Festival in Dordrecht, waar dit weekend de film Fuga draait. Aan de telefoon heb ik filmmaker en artist in residence van het festival, Sarah Blok. Hey Sarah!
1: Hi,
0: hallo. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Vanmiddag is Fuga in première gegaan, toch?
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat waren de reacties?
1: Ja, het was hartstikke leuk. Mensen waren heel... Ik was heel erg benieuwd wat mensen ervan vonden. Omdat mijn films normaal in première gaan voor... Ja, ook in bioscopen, maar voor filmpubliek. En dit is natuurlijk een beetje anders. Het zijn mensen die voornamelijk, ga ik vanuit... Ja, ja. Voor de concerten komen. Dus ik heb ze ook heel veel vragen gesteld, wat ze ervan vonden. Het was leuk. Het was heel leuk om een soort open gesprek te hebben na de film.
0: Wat goed. En het is een korte film, in 10 minuten. Licht jij eigenlijk de structuur van een Bach-fuga uit? Het vindt plaats in een gymzaal. Dat moet je me even uitleggen.
1: Ja. Het zijn 10 minuten inderdaad. Het is een verhaal van een acteur die een self-tape, dus een auditietape doet. En voor de rol die hij wil krijgen, is hij naar een gymzaal gegaan. Omdat het stuk waar hij auditie voor doet eigenlijk in een klimhal plaatsvindt.
0: Oh ja.
1: Maar dat kon hij even. Dat was wel heel luidruchtig, dus hij is naar de gymzaal gegaan. En daar is ook een gymleraar die eigenlijk de hele tijd zijn tapes ziet en ziet wat hij gewoon niet goed doet. En dat loopt zo uit de hand dat uiteindelijk de gymleraar die het een keertje voordoet of een keertje probeert te doen. En dat is eigenlijk ook een beetje de structuur van een fuga natuurlijk. Eén concept wat steeds herhaald wordt en steeds net even anders. En dat is eigenlijk de film in het kort.
0: Ja, aha. Ja, ik heb hem gezien. Ik vond het heel, ik vond het inderdaad heel, heel boeiend. En die acteur zo dicht in beeld ook. Heel intens.
1: Ja.
0: Heel mooi gedaan.
1: Het is heel intens, ja.
0: Ja.
1: Ja, het is een close-up omdat het eigenlijk gaat over het moment dat iemand realiseert dat hij misschien wel helemaal niet capabel is om zijn ambities na te leven. En hopelijk, nou ja, niet hopelijk, maar ik bedoel, dit personage zal dit moment voor de rest van zijn leven wel onthouden.
0: Ja. Ja, ik vond het wel mooi. En inderdaad, en dan de gymleraar. De muziek van Bach klinkt ook. Die gymleraar gaat dan zo op de achtergrond een beetje meedoen met de fuga uit de Toccata en Fuga. De beroemde in D-klein. Zo van, kijk wat mooi. Echt mooie muziek. En nou ja, goed. Ja, voor iedereen die de film nog niet gezien heeft. Ik zou hem absoluut gaan kijken in Dordrecht. Sarah, jij hebt vaker films gemaakt. Zo ben je ook genomineerd voor een Student Academy Award. Dat is een Oscar voor filmstudenten. Speelt muziek nou vaak een grote rol in jouw films?
1: Ja, een hele grote rol. Ik vind het ook echt een van de leukste fases in het regisseren. Als je nadat alles gedraaid is en alles geëdit, met de muzikant of met de componist eigenlijk, de composer, in de studio zit.
0: Ja.
1: En dat en in combinatie met geluidontwerp ook, voor mij gaat daar de film echt leven. Dus ik hou ontzettend veel van film. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks van klassieke muziek. Dus dit is wel de eerste keer.
0: Is er voor jou, een deur open gegaan?
1: Ja, het is was wel heel interessant. Ja, ik zit nog steeds in de bioscoop waar de film in de première is gegaan. Dus vandaar dit achtergrondgeluid.
0: Ja, geef niet.
1: Dat was de rustigste plek dat ik kon vinden. Er is zeker een deur open gegaan. Het was echt heel erg leuk om Bach zo van dichtbij, zo aandachtig te leren kennen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik heb alle muziek van Bach geluisterd totdat ik hier bij dit stuk uitkwam.
0: Ja, nou, van alle soorten, vormen muziek vind ik de fuga eigenlijk de allermooiste. Omdat je inderdaad een soort van machtsverhoudingen bloot kan leggen. Met inderdaad het hoofdthema en het antwoord daarop. En die gaan dan met elkaar
1: precies.
0: En dat heb je inderdaad al mooi in beeld gebracht, vind ik.
1: Dankjewel.
0: Maar dan is het toch de vraag van hoe ben je nou bij dat Bach-festival in Dordrecht terechtgekomen?
1: Ja, nou, ik was genomineerd voor een prijs van de Ender Foundation, de Next Step Award.
0: Ah.
1: En in de zaal van die nominatie van die prijs, daar zat James, de artistiek leider van het festival.
0: James Wessie.
1: Daardoor heeft hij ook, James Wessie, die ook mijn films toen heeft kunnen zien en eigenlijk mij toen heeft gevraagd, samen met Mahan natuurlijk. Mahan is Vahani, je kan wel zeggen dat dan de Bach-specialist. En het idee van het Bach-festival is volgens mij altijd dat ze twee residenten kiezen. Eén die enorm erin gespecialiseerd is en een ander die in een andere kunstdiscipline werkt.
0: Precies, ja.
1: En eigenlijk helemaal niks van Bach weet. Ja, dus zo is het gekomen.
0: Dan krijg je een mooie... hoe zeg je dat? Zo'n mooie vlakte spanningsveld krijg je dan.
1: Ja, ik vond het ook echt wel spannend.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Wat gaan deze mensen hiervan vinden? Maar het viel alles mee.
0: Gelukkig.
1: Nee, mensen waren echt heel betrokken, ja.
0: Nou, goed zo. Dan wil ik nog twee vragen stellen. De eerste is, wat spreekt jou aan in het instrument het orgel? En specifiek dan die uitvoering van de Toccata en Fuga door Cor Ardèche.
1: Ja. Ja, ik heb dus alles geluisterd van Bach, alle instrumenten. En ik ben bij het orgel beland, omdat ik het gewoon zo'n prachtig ademend... Ik denk ook heel vaak aan orgel. In het Engels is het natuurlijk organ. Mm-hmm. Het voelt ook een beetje als een organ.
0: Als een orgaan.
1: Het is een orgaan. Niet dat het per se daar vandaan komt, maar...
0: Nee.
1: Ik vind het heel mooi dat met het orgel, dat het zowel treurig als... vrolijk kan klinken.
0: Ja.
1: En vaak ook binnen één muziekstuk.
0: Een heel groot ademend dier is het. Ja.
1: Heel groot ademend, inderdaad. En daarin kan je heel diep ademen, waarin het heel intens is en heel oppervlakkig, waarin het weer een hele andere, heel lichtvoetige toon heeft.
0: Ja, precies.
1: En niet zo dominant. Het is ook heel dienend voor een film, voor een filmdiscipline. Als je een film wil maken. Omdat het ook heel subtiel kan zijn.
0: Ja.
1: En heel emotioneel.
0: Ja. Cool. Waar ga je zelf naar luisteren dit weekend, Sarah?
1: Ja, ik wil Mahan heel graag zien. Mahan.
0: Ja. Ja.
1: Mahan heeft, ik heb hem eerder gezien. Wat ik echt een prachtig concert vond in Londen.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik naartoe.
0: Ja, heerlijk. Nou, geniet ervan. En dankjewel dat je even wilde spreken met mij, Sarah.
1: Ja. Ja, dankjewel.
0: Veel plezier tijdens het Bach Festival in Dordrecht dus. Haar film Fuga is nog 3 keer te zien dit weekend. Meer informatie vind je op bachfestivaldordrecht.nl. En we gaan nu luisteren naar een stukje van die beroemde Toccata en Fuga in D-klein.

0: Oh, wauw. De Fuga uit de Toccata en Fuga, dat tweeluik in D-klein. De beroemde Toccata en Fuga voor orgel van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Cor Ardèche op het Bach-orgel van de Grote Kerk in Dordrecht in 2010. In het kader van het gesprek wat ik had met Sarah Blok over het Bach-festival in Dordrecht dus. Sarah heeft een hele mooie film gemaakt, die heet Fuga. Ga hem zien. Oké, even kijken of het asfalt al gesmolten is. Daar weet Tim Schaap alles van bij de ANWB. Ha, Tim.
1: Zeker, goedemiddag. Of het echt gesmolten is, durf ik niet te zeggen. Maar er zit wel een gat in de weg op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier vanaf afrit Nieuwerbrug. Verder ook viel op de A12 naar Arnhem toe, tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 3 kilometer en ook 15 minuten. Daar is een pechgeval, een kapotte auto. De rechterrijstrook is er dicht. En dan een ongeluk op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Vanaf ochtend een file van 8 kilometer en 40 minuten. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.
0: In de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is een origineel handschrift ontdekt van Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om een boekje met compositielessen die Mozart gaf aan een leerling in Parijs tijdens de zomer van 1778. De ontdekking werd al in februari gedaan door een conservator van de bibliotheek. In een anoniem muziekboek meende hij het handschrift van Mozart te herkennen. Dat vermoeden is nu bevestigd door experts van het Mozarteum in Salzburg. De bibliotheek noemt het een van de belangrijkste vondsten in decennia. Het manuscript geeft een zeldzaam inkijkje in de manier waarop Mozart compositieles gaf. Het dateert van zijn laatste verblijf in Parijs en bevat 44 pagina's met oefeningen voor zijn leerling, de harpiste Marie-Louise Philippine Bonnière de Guine. Wat een poëtische naam. Haar naam is vooral bekend omdat Mozart in diezelfde periode ook muziek voor haar componeerde. Namelijk het concert voor fluit, harp en orkest. Dat schreef hij speciaal voor Marie-Louise Philippine op de harp. En haar vader, de hertog van Guine, als fluitist.

0: Dat was het eerste deel uit het Concert voor Fluit, Harp en Orkest van Mozart. Je hoorde Wilbert Hazelzet, traverso, en Saskia Kwast, harp, met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Tom Koopman. Sigrid Bruegeler, van wie heb jij... Wacht even, moet ik even beginnen met iets anders? Jawel, ja. Van wie heb jij muziek meegenomen voor onze vrijdagrubriek?
1: Van iemand die in 1891 een compositiewedstrijd won. En daarvan werd als volgt verslag gedaan in het muziekblad Le Soleil van 13 oktober. Ik citeer: de eerste prijs van 400 francs en een gouden medaille is voor Monseigneur Bonis. Maar die Monseigneur was een madame.

0: Dat was een lied, een melodie op zijn Frans, van Mel Bonis. Je hoorde Julie Roset, sopraan, en Suzanne Manoff, piano. Mel Bonis staat dus centraal vandaag in onze Female Friday, de vrijdagsvrouw, op wie wij vandaag dus een bouwlamp gaan schijnen. Omdat zij in het verleden toch een beetje in de schaduw is gebleven. Toch wel op de minste van de meeste vrouwen, toch wel. Want Mel Bonis is een beetje een ingeburgerde naam, toch, mag ik zeggen? Dat
1: zeker. En er komt ook zeker het afgelopen jaar alleen al iets van 3 platen met haar muziek zijn er uitgekomen.
0: Ja, precies.
1: Dus ze is helemaal niet zo onbekend.
0: Nee, gelukkig.
1: Maar we hebben het er nog niet over gehad.
0: Nee. Nou, en dat werd dan hoog tijd. Wat een mooi lied was dit trouwens.
1: Ja, het ging over een sprookjesbootje op weg naar een betoverd eiland, waar de getormenteerde ziel eeuwige vrede en ook vervulling denkt te kunnen vinden. Dus dat klinkt als een utopie, wat mij betreft.
0: Nou, laat het gewoon troostrijk noemen, goed? zit er eigenlijk een autobiografisch tintje aan?
1: Ja, zeker. Voor Bonis was muziek schrijven een plek om zich terug te trekken en uiting te geven aan dat wat zij in het echte leven voor zichzelf moest houden. En dat was in haar geval nogal wat. Haar leven leest echt als een goed filmscript. Ze werd halverwege de 19e eeuw geboren in Hartje, Parijs, in een onmuzikaal gezin, maar er stond wel een piano ter decoratie in het huis. Meubilair te zijn. Zij ging daarop spelen en ze werd zo goed dat ze terecht kwam op het conservatorium in Parijs.
0: Een autodidact.
1: Autodidact, ja. En ze kreeg daar les van César Franck en Jules Massenet liep daar rond. Dat was op dat moment de god van de opera.
0: Ja.
1: En zij zelf had een chaperonne. Dat was gebruikelijk in die tijd voor een vrouw.
0: Ja.
1: Maar het was een hele gelukkige tijd voor haar. Ze ontmoette er ook haar grote liefde, een medestudent. Dat was Amadé Ettig. En die liefde uitte zich aanvankelijk alleen in de muziek. En toen vroeg hij er ten huwelijk. En toen dachten haar ouders van nee, we hebben geen fiducie in zo'n artistiek figuur. Ze hebben haar van het conservatorium gehaald en uitgehuwelijkt aan een 22 jaar oudere vermogende weduwnaar. Die niet van muziek hield.
0: Oh.
1: Ook al 5 kinderen had. En er zouden nog gauw een hele hoop kleinkinderen bij komen. En zij kreeg er ook nog 3 kinderen van. Dus opeens was zij hoofd van een familie.
0: Ja.
1: En ja, voor componeren was dus een heel veel jaar geen tijd meer.
0: Nee.
1: Maar dat miste ze wel ontzettend.
0: Ja, maar het verhaal eindigt hier wel of niet?
1: Nou, gelukkig niet. Na een aantal jaar ging ze weer componeren, een jaar of 10. En al die tijd was ze aangespoord door haar conservatoriumdocent. En ook door die zielsverwant, haar enige grote liefde, de dichter Ettig. En eindelijk kregen ze dan ook een relatie. Het was een geheime relatie. En er kwam ook een dochter uit voort, Madeleine. En dat was destijds natuurlijk een enorm schandaal. En dat ging gepaard met veel verdriet, want het moest geheim blijven, ook binnen de familie. En dat was een bijna ondraaglijke last voor Melanie Bonis. En als je dan kijkt naar het werk dat ze op dat moment schrijft, dat wordt ook steeds religieuzer van aard. Dus als je Mel Bonis wilt leren kennen, in alle identiteiten die ze had, dan kun je het beste naar haar composities kijken. Mm-hmm. En zo omschreef ze het zelf ook, het componeren als een spiegel die onvermijdelijk de essentie van alles reflecteert.
0: Je hebt het over Melanie, maar ik heb er eigenlijk altijd aan afgekondigd als Mel Bonis. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat had ook voor Melvin kunnen staan of Melchior, bij wijze van spreken. Ze koos die neutrale naam expres. En er zijn sterke aanwijzingen dat ook heeft geholpen met bijvoorbeeld het gepubliceerd krijgen van haar werk.
0: Als in dat haar naam niet te vrouwelijk was?
1: Ja, neutraal. Ja, dus of het een man of een vrouw was, dat bleef een beetje in het midden.
0: Oh, ja.
1: Ja, en haar werk werd in de tijd heel goed ontvangen en dan wel met van die dubieuze complimenten.
0: Oh, daar heb je ze weer, ja? Ja? Oh, leuk. Kom maar. Kom maar door.
1: Nou, een beroemde uitspraak van componist Camille Saint-Saëns, die heel enthousiast was over het werk van Bonis. En hij zei: ik had nooit gedacht dat een vrouw in staat zou zijn zoiets prachtigs te schrijven.
0: Ja hoor, daar had je hem.
1: Alsjeblieft.
0: Goed, nou, naar de muziek dan maar. Wat heb je meegenomen?
1: Het is een deeltje uit haar cyclus Femme de Legend. Dat gaat over inspirerende vrouwen uit de mythologie en de literatuur. En dit deel gaat over prinses Salome, de dochter van Herodias.
0: Ja.
1: die zo goed kon dansen dat ze een geschenk uit mocht kiezen. En ingefluisterd door haar vader koos voor het hoofd van Johannes de Doper. Die zij gepresenteerd krijgt op een schaal.
0: Ja.
1: Ze wordt in de kunsten vaak afgebeeld als verleidster. Maar er dreigt dus ook gevaar. En dat hoor je hier allemaal in terug. En dit album is nog een beetje warm. Echt heet van de naald. Net uit. We horen hier het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba.

uit de cyclus Femmes de Légende, legendarische vrouwen, was dit deel Salomé. Muziek van Mel Bonis, meegebracht door de mooie Sigrid, die een prachtig betoog heeft gehouden over Mel Bonis, waar verteld over hoe haar leven eruit gezien heeft. Dit komt van een gloednieuwe cd van het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba. Waar kun je allemaal heen dit weekend? Nou, onder meer naar dit strijkkwartet, zometeen andere concerttips.

Dat was een gedeelte uit het veel langere, langzamer zat van Carl Amadeus Hartman. Gespeeld door het Irish String Quartet. En dit strijkkwartet kun je zondagmiddag live horen in Utrecht. Dan geven ze een concert in het kader van de Dag van de Componist in samenwerking met de Spaans-Belgische componiste Saskia Venegas Arnauds. Een van de werken die van haar klinkt baseerde ze op de memoires van een politiek gevangene tijdens het Franco-regime. En dat is een heel toepasselijke locatie trouwens, dat concert. Het Spaanse Taalinstituut Cervantes, pal aan het Domplein in Utrecht. Zondagmiddag om 3:00. In Amsterdam viert Nieuw Vocaal Amsterdam zondagmiddag ook haar 20-jarig jubileum met een feestelijk concert. De koorschool geldt als dé zangopleiding voor kinderen uit Amsterdam en omstreken en levert al jaren het vaste kinderkoor van de Nationale Opera. Ze vieren hun verjaardag met een bont programma van Bruckner en Kodály en een vleugje opera tot aan volksmuziek uit Maleisië, Finland en Mexico. Zondagmiddag om 3:30 in het Concertgebouw in Amsterdam. En wie er zin heeft om dit weekend lekker uit te waaien, kan terecht op Terschelling. Harpist Remy van Kesteren komt naar Oerol voor een bijzonder jubileumprogramma. Na 30 jaar harp, 20 jaar podium en 10 jaar eigen werk is het voor Remy niet meer de vraag waar hij vandaan komt, maar waar hij naartoe gaat. In het Bostheater tussen de dennenbomen hoor je het begin van een antwoord. Zaterdag en zondag, verschillende tijdstippen, op Festival Oerol op Terschelling. Kijk voor alle concerttips op npoklassiek.nl/podium.

0: Dit was een gitaarprelude van Aitor Villalobos, Om een Nagem a Vida Social. En je hoorde trompetist Erik Vloeimans en harpist Remy van Kesteren. Hoe staat het met de vrijdagse avondspits? Erik Evengroen bij de ANWB weet het.
1: Ja, de files van de avondspits worden nu al snel korter. Er staat nu wel zo'n 140 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek. Bij Sneek-Oost staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna 20 minuten. A12 is nog druk van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Een ongeluk, linkerrijstrook dicht, vertraging ook 20 minuten. En tenslotte valt nog op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met een half uur vertraging.
2: Podium met Maartje Stokkers op

Le Chien Perdu van Francis Poulenc door de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. Van het album van de week van NPO Klassiek. Dus op de website kun je dat hele album draaien. Mooie cd. Straks in het tweede uur van Podium is er nieuws over de jonge dirigent Kerim Hassan. Hij heeft een nieuwe baan. In Karlsruhe. Nou, zometeen meer. En in de gouden opname hebben we de gouden stem van Wijlen Felicity Lot. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huyne.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is die er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 47 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Door het opgeleide geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezilkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofragat alvast die kant op. Het schip ligt nu nog bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media leidt tot irritatie in Italië. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben ingestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni zelf reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt het in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de oranje mars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En Van Dijk, yeah!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Morgenavond, Nederland-Zweden.
4: Met links in de goal!
3: NOS Langs de Lijn begint om 6:00.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Morgenavond, Nederland-Zweden.
5: NPO Radio 1.
7: Ik heb mensen buikpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
10: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
11: Welkom terug bij Podium. We beginnen met muziek die 2 weken oud is. Nou ja, de opname. De Griekse pianiste Maria Stratigou speelt Louise Varenk.

0: Louise Varenk licht Italiaansen op. Uit in Les Italiennes. Dit was de Cavatine de Bellini's Norma. En je hoorde pianist Maria Stratigou. Een album van 2 weken oud. Hoe klinkt Bach door de ogen van een filmmaker met een liefde voor film en muziek, maar zonder klassieke bagage? Nou, dat kun je dit weekend gaan zien op het Bach Festival in Dordrecht, waar de film Fuga in première is gegaan en nog een paar keer draait. Ik sprak er in het vorige uur over met de filmmaker in kwestie en artist in residence ook nog eens, Sarah Blok. Zij dook in Bachs muziek en viel voor de vorm waar hij de grootste meester in was, namelijk de fuga, en ook voor zijn instrument, het orgel.
1: Ja, ik heb dus alles geluisterd van Bach, alle instrumenten. En ik ben bij het orgel beland omdat ik het gewoon zo'n prachtig ademend. Ik denk ook heel vaak aan orgel. In het Engels is het natuurlijk organ. Het voelt ook een beetje als een organ. Ja, het is een orgaan. Niet dat het per se daar vandaan komt, maar ik vind het heel mooi dat met het orgel dat het zowel treurig als vrolijk kan klinken.
0: Dat was Sarah Blok in een gesprek dat ik eerste uur met haar had. Je kunt het gesprek nog naluisteren via npoklassiek.nl/podium.

0: Dat was een eigen opname van de NTR. De Ricciacare voor orkest van Hendrik Andriessen. Gespeeld door het Fion onder leiding van Kerem Hassan. En deze jonge Britse dirigent die krijgt een nieuwe baan. Vanaf 2027 wordt Kerem Hassan chef van het Badische Staatstheater in Karlsruhe. Momenteel is Hassan vaste gastdirigent bij het Noord-Nederlands Orkest. Eerder was hij als chef van het Tiroler Symfonieorkester in Innsbruck. En ook werkte hij al samen met de English National Opera en het Concertgebouworkest in Innsbruck. Daar speelde Hassan zich in 2018 in de kijker als invaller voor Bernard Haitink met Mahlers 9e symfonie. Zowel het Badische Staatstheater als Hassan zelf kijken uit naar de samenwerking. De jonge chef in spe zegt nieuwe manieren te willen vinden om mensen te bereiken. Zowel het bekende als nieuw publiek. Tijd voor een blik op de weg. Het is 6:55. Zijn er nog files? We horen Tim Schaap van de ANWB.
1: Het zijn gelukkig de laatste files van de avondspits, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A27, Breda-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is nu weer vrij, je hebt nog wel een half uur vertraging. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Houd er dus wel rekening mee dat die file die er staat snel op gaat lossen. Verder naar de A44, Amsterdam-Den Haag. Bij Wassenaar een file van 4 kilometer en 10 minuten... Komt er een ongeluk elders vlak voor de Corbulo-tunnel in de N434. Die is namelijk nu tijdelijk dicht.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

Shenandoah, een nationaal park in de staat Virginia. Het is een lied en in dit geval hoorde je Carolyn Shaw, ook haar stem. En zij zette dit lied dan weer voor haar nieuwste album, samen met cellist Andrew Yee. En dat album kwam uit op 15 mei. En dat was dan ook de dag, helaas, dat de Britse sopraan Felicity Lott op 79-jarige leeftijd overleed. Felicity Lott was een geliefd zangeres in allerlei repertoire. Ze zong liederen, opera's,

Het is een lied en in dit geval hoorde je Carolyn Shaw, ook haar stem. En zij zette dit lied dan weer voor haar nieuwste album samen met cellist Andrew Yee. En dat album kwam uit op 15 mei. En dat was dan ook de dag, helaas, dat de Britse sopraan Felicity Lott op 79-jarige leeftijd overleed. Felicity Lott was een geliefd zangeres in allerlei repertoire. Ze zong liederen, opera's, oratoria, cantates. En deze week haar mooiste opname in Podium. Voor nu muziek van het album My Own Country. En dat betekent dat er Engelse componisten op staan. Edward Elgar, Gustav Holst, maar ook iets minder bekend zoals John Ireland. En je hoort nu een lied van Ireland en dat begint met When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree.

Het lied When I'm Dead, My Dearest, John Ireland, van de op 15 mei overleden sopraan... Nee, gezongen door de op 15 mei overleden Britse sopraan Felicity Lott, begeleid door Graeme Johnson. In 1990 maakte Felicity Lott een opname van Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. En dat is een heel ingetogen opname. In het vijfde deel, Ich hab nun Traurigkeit, is de sopraan te horen. En Felicity Lott leeft zich hoorbaar in de tekst in. Haar stem klinkt troostend en het orkest zacht. Precies zoals je zou wensen bij dit deel uit Brahms' Requiem.

Dat was het vijfde deel, Ihr Hab nun Traurigkeit, uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, Felicity Lott, sopraan, en het London Symphony Orchestra and Chorus onder leiding van Richard Hickox.

Dat was muziek van Thomas Morley, La Coranto door Black Pencil. En dit ensemble, Black Pencil, is morgen live te gast op deze zender in Podium op zaterdag. Dat wordt een heel speciale uitzending rondom de dag van de componist. Overal in Nederland klinkt morgen springlevende muziek. Podium op zaterdag haakt daar volop in, met een speciale uitzending dus. Behalve live gespeelde muziek schuiven er ook 3 componisten aan in de studio. Anthony Fiomara, Bianca Bongers en Jan-Peter de Graaf. En last but not least vertelt componist der Nederlanden Camille Jansen over zijn avonturen op de New Music Now Express. De trein die door het land rijdt en op stations in diverse steden concerten aan elkaar knoopt. Morgen dus in Podium op zaterdag vanaf 5 uur op deze zender.

0: vandaag uitgebracht. Deze Haydn-plaat van klavierleeuw Denis Kazugin. Habrecht, jij bent klaar voor opium. Je hebt een gast, wat zeg ik, een roedelgast.
1: Twee gasten, oh, ja. Twee. Een documentairemaker en een kapitein, levenskunstenaar. En hij is de hoofdrolspeler van haar documentaire over het beroemde narrenschip de Azaard, die altijd in Amsterdam lag.
0: Nou, fijne uitzending gewenst, Brecht. Opium straks na het nieuws van 7 uur. We hebben hier nog muziek van William Byrd door Black Pencil. Die hoor je morgen live hier in de uitzending bij Wouter Plezier met Podium op zaterdag vanaf 5 uur op NPO Klassiek. En op NPO Klassiek kun je ook vinden onze concerttips, de speellijst en de muziekjes uit het nieuw herontdekte manuscript van Mozart. Fijn weekend alvast.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En Van Dijk! Ja!
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: 1-0!
4: Morgenavond, Nederland-Zweden.
5: Met links in de goal!
4: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
6: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
4: Morgenavond, Nederland-Zweden.
6: Op NPO Radio 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar wordt er een besluit genomen over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden uitspraken zijn van de Amerikaanse president Trump. Volgens Italiaanse media zei Trump tijdens de G7-top uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan nadat zij hem daarom had gesmeekt. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. En het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almere Strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer nog, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconcert, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Brecht van Hulten.
8: Goedenavond en welkom bij Opium, het cultuurmagazine van AVROTROS op NPO Klassiek. Met vanavond een culturele weekendtip van onze Groningse ambassadeur. Een soundtrack uit de jaren 30 van een bijna vergeten Finse componiste. En te gast zijn regisseur Annieke Kaljau en levenskunstenaar en acteur August Dirks. Dirks is voormalig kapitein van het Amsterdamse narrenschip Azaard, dat ruim 30 jaar over de wereld voer om vrolijkheid, theater en muziek te brengen. De bijzondere geschiedenis van dit zeilende theaterschip en zijn kleurrijke kapitein werd vastgelegd door regisseur Annieke Kaljau in de documentaire Azaard, Come Make Art. Zometeen een gesprek, maar we beginnen met muziek uit de film, gecomponeerd door een zekere Igor, die ooit meereisde met de Azaard.

0: Het Russische trio sonate speelde Barocco, muziek uit de documentaire Hazard, Come Make Art. De film vertelt de kleurrijke geschiedenis van het Amsterdamse narreschip Hazard, ofwel The Ship of Fools. Meer dan 30 jaar woonde en werkte levenskunstenaar en kapitein August Dirks op de Hazard om, zoals hij het zelf zegt, de lof der zotheid te bezingen. Met een groep kunstenaars reisde hij naar honderden steden over de hele wereld om de plaatselijke bevolking op te vrolijken met theatervoorstellingen. Tot in 2020 het noodlot toesloeg. De pandemie brak uit en er werd een ernstige ziekte geconstateerd bij schipper August. En dus strandde het narreschip letterlijk op het strandje in Ecuador, zijn laatste lichtplaats. Regisseur Annieke Kaljouw en kapitein, acteur en bedenker van het varend kunstwerk August Dirks, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En nu horen jullie luisteraar allemaal mooie bellen. August heeft prachtige versieringen om zijn polsen, waar je eigenlijk je hele leven al mee rondloopt, hè?
1: Ja, ik heb ze zeg maar 15 jaar geleden opgezet, samen met mijn plastic oren. En die heb ik altijd gedragen, zeg maar.
0: Ja, dus af en toe horen we heerlijk feestelijk de bellen rinkelen. August, meer dan 30 jaar geleden had jij het idee om een vleetlogger uit 1916 om te bouwen tot een zeilend theaterschip. En daarmee wilde je een droom verwezenlijken. Welke droom was dat?
1: Ja, en verschillende dingen. Dus allereerst, een leven leiden zoals je dat graag doet. He, dus reizen, mensen ontmoeten, culturen en ook bezig zijn met de kunst, de kunsten. En als bonus krijg je erbij de natuur, de zee en telkens een ander landschap.
0: Jij had ook het idee, dat vertel je in de film, om eigenlijk de VOC-route na te doen, maar dan een tikkeltje vriendelijker.
1: Ja, ik kwam dus op een gegeven moment op het idee, omdat ik in India was. En daar zag ik de resten van de Nederlandse, zeg maar, koloniale geschiedenis. En dacht ik van, uit Amsterdam komende, dacht ik van, kijk, hier ligt een kans. Ik kan opnieuw hier komen, maar dan om te spelen in plaats van te stelen.
0: Juist.
1: Dat was een beetje het idee.
0: Ja, het idee was dus inderdaad een reis rond de wereld. Kunstenaars van alle windstreken bij elkaar brengen. En in de steden waar jullie aanmeerden, bleven jullie dan altijd een tijd. Ontmoeten jullie lokale kunstenaars die zich dan aansloten. Waren er op alle plekken waar jij kwam kunstenaars bereid om mee te gaan varen voor een tijd op die Hazard?
1: Nou, in Zuid-Europa wel. Daar zijn we ook langs geweest. Dus vooral Italië, Spanje, Frankrijk. Daar waren mensen altijd bereid om mee te gaan.
0: En wat voor mensen waren dat dan die zich aansloten?
1: Ja, vaak muzikanten of acteurs.
0: Ja.
1: Maar ook mensen die andere dingen konden, zeg maar, gewoon. We hadden ook mensen nodig om te helpen.
0: Ja, want ik begreep dat jullie lang gevaren hebben, zelfs zonder schipper.
1: Nou, we hebben dus nadat...
0: Van de kapitein. Ja, jij was de kapitein, maar een officiële...
1: Ik heb de eerste jaren, ik ging altijd iemand mee. Totdat ze er geen zin meer aan hadden, toen moest ik het zelf doen. Dus we hebben altijd zonder schipper of zonder mechanicus gevaren.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk, ja. Annieke, ja, jij kent Hazard van dichtbij. Jij volgde samen met Masha Novikova, met wie jij deze film maakte, het schip vanaf 2017 met jouw camera. Had jij toen al meteen het idee, hier wil ik een documentaire over maken?
2: Ja.
0: Dat was de reden dat je ging filmen ook?
2: Ja, nou heb ik dat vaker hoor, dat idee. Maar August zei, ik wil weggaan en ik kom nooit meer terug in Amsterdam. En dat was voor mij de zin dat ik dacht, dat is interessant. Maar blijkt hij dat vaker gezegd te hebben.
0: En hoe heb je dat dan gedaan? Want ja, ben je meegegaan?
2: Ik ben een stukje meegevaren tot IJmuiden. Dus vanaf Amsterdam tot IJmuiden. Toen heb ik het schip uitgezwaaid. En toen begon eigenlijk de VOC-route voor August. Ja. Maar in Kaapverdië belde hij mij. Het is hier zo mooi, je moet hier komen, de kleuren zijn zo mooi. August had altijd filmmakers aan boord. En dat heeft hij heel slim gedaan. Want daardoor hadden wij dus een heel rijk archief waar we uit konden putten.
0: Ja, want dat viel me op inderdaad, dat je eigenlijk van de geschiedenis, het gaat zo ver terug, eigenlijk vanaf het begin is er veel materiaal, is er beeld.
2: Ja.
0: Dus jij liet August mensen speciaal filmen de hele tijd met jullie aan
1: het
0: doen?
1: Nou, niet de hele tijd, zeker in het begin niet, was dat nog niet zo gewoon. Maar ik was wel altijd bewust dat het wel van belang was, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik heb ook altijd bewaard het materiaal.
0: Jij gaf het schip de naam de Azaard. En het grappige is, ik heb in die buurt gewoond in Amsterdam, het Azaardplein. En ik dacht dat het schip vernoemd was naar het Azaardplein. Maar het is andersom.
1: Nee, dat misverstand werken we eindelijk weg.
0: Ja, het Azaardplein is zo genoemd omdat het schip daar vaak lag als het in Nederland was.
1: Ja, we hebben dus de wethouder en de commissie zover gekregen om het te noemen naar, zoals ze zeggen, de passie voor riskante uitdagingen.
0: Want dat is waar Azaard voor staat.
1: Ja.
0: Dat betekent het.
1: Ja.
0: En er waren veel riskante uitdagingen. Er zijn allerlei tegenslagen geweest. Dat zie je ook in de film. Wat is jou het meeste bijgebleven?
2: August vroeg op een gegeven moment, ga je mee naar Suriname? Toen we klaar waren in Kaapverdië. Er was een theaterstuk opgevoerd. En dan vaart het schip weer verder. Maar ik had ook allerlei lekkages gefilmd op het schip. En dat vond ik toch een beetje een te riskante onderneming om dan ook naar Suriname mee te gaan. Helaas. Hoewel de verleiding groot is. Helaas. En als je eenmaal in die magie zit van zo'n schip, denk je, ja, wat kan mij nou gebeuren? Maar gelukkig, gelukkig, het is allemaal goed gegaan. Maar ik vond het te riskant. En ik ben dan misschien niet zo avontuurlijk. Maar ik vind het wel heel mooi dat het gelukt is. Ja,
0: ja, want er hebben heel veel tegenslagen zijn er op jullie pad gekomen. Hè? Dat begon al met dat jullie een kabel kapot maakten waar jullie overheen voeren. En dan had je een zaak tegen Nuon, waardoor het schip niet kon uitvaren.
1: Nou, we lagen al eerder 5 jaar aan de ketting voor schulden. Maar dat waren eigenlijk hele mooie tijden. En eigenlijk ook die twee keer 5 jaar dat we in Amsterdam aan de ketting lagen, is ook de reden dat Amsterdam ons nog kent. Want anders waren we er. Anders waren we altijd weg geweest.
0: Wat was er mooi aan die jaren?
1: Nou, dat je dus eigenlijk niet zoveel aan het schip hoeft te denken. Maar de eerste periode van 5 jaar hebben we een bemanning bij elkaar weten te brengen. Dat was eigenlijk ook een soort noodzakelijke fase. Want in het begin was ik eigenlijk in mijn eentje. Zat ik in mijn eentje op een failliet roestig schip. Dus langzamerhand begonnen we activiteiten te ontwikkelen. En de tweede keer ben je eindelijk vrij van het schip. Dus dan kan je gewoon concentreren op het produceren van mooie toneelstukken.
0: Ja, en het lijkt, want je hebt heel veel fragmenten uit de voorstellingen door de documentaire heen geweven. Ook een stukje uit de voorstelling die jullie in Suriname hebben opgevoerd. Klopt het dat jullie eigenlijk het thema van de voorstelling aanpasten op de plek waar je kwam? Want nou, zo lijkt het, hè? Daar gaat het over slavernij en
1: nou, in
0: vrijheid.
1: Suriname is het een lokale regisseur geweest, Tolen Alexander, die show speciaal gemaakt heeft. En mij als de kapitein van een slavenschip bombardeerde, dat speelde ik ook. Dus het schip was eigenlijk een slavenschip op de plek waar bij de Oude Waag, waar vroeger de contacten werden gelegd tussen Holland en Suriname. En dat was een hele emotionele voorstelling. Maar die is door een lokale regisseur gemaakt. Ik speelde daar gewoon een rol. En het schip vooral ook.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook wat mij wel opviel in Kaapverdië ook. Hoe snel en makkelijk het contact gelegd werd. Hè? Dat August eigenlijk snel contact maakte met de lokale bevolking. En dat zij dus ook zich lieten inspireren door August. En dat er van alles ontstond. En
0: dat er speciaal dingen gemaakt worden. Ik weet niet of dat in Kaapverdië precies is. Maar op een gegeven moment zie je jou met een soort een busje met aanhanger. En dan ga je op zoek naar allerlei grote attributen die je aan het schip in de mast, in de nok wil hangen.
2: Ja.
0: Dat wordt dan daar gemaakt, lokaal.
2: Ja, en die mensen hebben daar dan ook. Je bent nog nooit zo'n grote, wat was het? Een grote trechter gemaakt.
0: Jij hebt die mensen, Annika, ook leren kennen, hè, de tijden dat je meegevaren bent. Wat beweegt, wat heb je zo gemerkt aan de kunstenaars die meevaren? Wat beweegt hun om soms jaren mee te varen?
2: Ja, het avontuur en de kunstzinnigheid, de creativiteit. Er zijn een aantal kunstenaars die hebben echt een hele lange tijd op het schip gewoond en geleefd. En die hebben dan ook echt wel een deel van het artistieke beeld bepaald. Hè? Die maakten kostuums en die worden nog steeds gebruikt op het schip. Hè? De kostuums zijn er ook nog, die liggen nog op het schip. Hè? Die worden daar nu nog steeds gebruikt.
1: Een van de regisseurs die vertelde van hier doe ik iets wat belangrijk is. Anders maak ik iets en dan... Hè, dus,
2: ja, die was echt op zoek naar een... Ja, ik maak kunst. Ik heb de kunstacademie gegaan. Wat heeft het van zin? En hier heeft het
0: niemand
2: zin.
0: Niemand ziet het.
2: En hier, ja, dus dat zegt hij ook in de film. En dat vond ik heel mooi.
0: Ja, jij zegt het heel mooi in de film, August. Jij zegt, ons theater is niet een one-time show, maar het is het leven. Het leven als kunstwerk. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, het theater is dan een doorgaans hier van 8 uur tot 9 uur. Ik ben eigenlijk helemaal geen kunstenaar. Ik kreeg het allemaal cadeau. En langzamerhand werd de reis een soort kunstwerk. Zonder dat ik er echt over nadacht of zo. Dus ik begon gewoon met een idee. Dat idee werd dan gematerialiseerd in een schip. En dat werd weer gematerialiseerd in een reis. En dat werd weer een verhaal. Van het een kwam het ander. En ik sta nog steeds verbaasd dat het überhaupt allemaal
0: is gebeurd. Ja. En je hebt dus je hebt een enorm internationale crew, hè, want overal bleven mensen hangen. Wat mij opviel is dat jij zoveel talen spreekt. Russisch volgens mij, ik spreek geen Russisch, maar het leek Russisch. Spaans, Italiaans, Duits, Engels. Heb je dat allemaal van jouw medekunstenaars geleerd op
1: schip? Sommige. Dus zeg maar op school kreeg ik vroeger Frans, Duits, Engels. Dus dat kon ik al. Dan heb je een grote basis. Russisch heb ik echt geleerd op de universiteit. En de rest leerde bij.
0: Ja.
1: Dus Spaans is niet zo moeilijk. En Italiaans is eigenlijk...
0: Lijkt erop. Ja. Wat ook zo bijzonder... Wat ik zo bijzonder vond... is dat die kunstenaars niet alleen optreden... en kunst maken... maar dus ook, je zei het al even... echt dat schip moeten onderhouden. En al die techniek. En moeten verven en tribunes opbouwen. Jij zegt ergens... het is ook heel hard werken.
1: Nou...
0: Dat avontuur.
1: Ja, nou, dat is het wel. Maar het valt wel mee. Ik bedoel, de Hollandse uitdrukking... koop een boot en werk je dood... heb ik nooit zo gevoeld. Dat was eens in de 3 jaar... moesten we met de hele crew... met een man of 12 of zo... moesten we dan 2 weken echt schuren en verven. Maar dat is, dat is juist een mooi project... als je dat samen doet. Maar het is niet dat je iedere dag aan het verven bent... We laten het lekker roesten totdat de tijd weer komt. Dat we met z'n allen het weer een nieuw jasje geven.
0: Ja. En Nieke, jij hebt ook in de documentaire bepaalde beelden van een soort poppenspel gebruikt. Hè, waarmee eigenlijk jij, August, bent nagebouwd als een poppetje. En alle anderen in het bootje of het schip. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hè, om scènes te reconstrueren.
2: Nou, we hadden dus een heel archief met allerlei beelden. En daar zaten ook animaties tussen.
0: Oh, die
2: gemaakt
0: zijn.
2: En die zijn gemaakt. En volgens mij ten tijde van het verhaal van die kabel van Nuon. Hè?
1: Ja.
2: Toen moest er namelijk geld worden opgehaald. Ja, August was ergens verkeerd door een kanaal gevaren. En had een kabel. Dat was heel triest eigenlijk.
1: De kabel lag op de verkeerde plek.
2: De kabel lag op de verkeerde plek.
0: Ja, waardoor een heel deel van Nederland onder stroom zat. Ja.
2: En de koeien niet gemolken konden worden. Nou, daar lag een hele som geld die betaald moest worden. Dus August lag weer een tijd aan de ketting. En er moest dus geld verdiend worden. En die mensen maakten prachtige animatie. Prachtig.
0: En dat kon jij zo weer hergebruiken voor jouw documentaire?
2: Dat konden we dus samen weer in het verhaal weven. Ja. Heel mooi. En andere animaties ook van allerlei mensen die zich lieten inspireren. Altijd door het schip. Die dingen gingen maken. En dat is zo mooi. Dat je dus ziet dat zo'n schip oproept tot kunst. En iedereen maakte of muziek of theater of animaties of film. Ja. En dat blijft maar doorgaan.
0: Ja, nou had ik net al het slechte nieuws gebracht in de intro. Namelijk, jullie hebben uiteindelijk een hele reis gemaakt. Nou ja, dus Suriname, Colombia, Ecuador. En je wilde naar Australië en toen was de lockdown, de pandemie. En jij werd ernstig ziek, dus moest terug naar Amsterdam. En moest je het schip verlaten en afscheid nemen. Hoe was dat?
1: Nou, ik was even blij dat ik er vanaf was.
0: Oh ja?
1: Toen we eenmaal op de vloedlijn stonden, wist ik dat het schip niet meer terug kon. Dus het was voor mij een rustgevend moment.
0: Omdat het te oud was of niet
1: nee,
0: meer?
1: Nou, omdat ik ziek was.
0: Oh, ja, precies. Ja, maar dat is toch slecht nieuws dan, zou je denken?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, dan zit je met een schip. Ja. Dus dan probeer je daar nog iets moois van te maken. En dat is daarmee gelukt. De gemeente was toen in paniek dat het op de vloedlijn bleef steken.
0: In Ecuador.
1: Ja, ja. En gelukkig kon dat dan wel een beetje verder het zand opgetrokken worden. Maar
0: ja, want ik zal even aan de luisteraar vertellen. Jij hebt er inderdaad een oplossing voor bedacht. Dat gigantische schip is op het strand getrokken, op wielen gezet. En daar eigenlijk vastgezet. En geadopteerd door een Ecuadoriaans theatergezelschap. En ja. Nu is het een soort cultureel centrum, begreep ik. Je bent ook daarheen gevlogen toen, om dat
1: keer,
0: nog mee te maken.
1: Om op het strand te zitten. En daarna ben ik nog twee keer geweest om gewoon te kijken, voor de aardigheid.
2: En de film is daar vertoond. Dus de mensen die daar wonen, die weten nu wat de geschiedenis is van het schip.
0: Ja.
2: En August werd echt als een held daar behandeld. Ja.
0: Toch een mooi einde van dit project.
1: Ja, het is, de cirkel is rond als het ware.
0: De cirkel is, en nu, dat geldt eigenlijk ook voor de film, want die ging in première in 2023 al. En nu is er
2: 24.
0: Opnieuw een release, dus hij gaat 25 juni langs de bioscopen. Eerder draait hij ook nog wel her en der. Maar hij gaat een hele tour maken. Azard, Come Make Art dus, krijgt ook zijn tweede leven. Ik ga er vooral heen, lieve luisteraar, in een bioscoop bij je in de buurt.
2: Ja, en ook als mensen zeggen van nou, die film wil ik in de buurt zien. Vraag bij je lokale theater of ze hem willen vertonen. Dat kan ook.
0: En, hoe meer plekken, hoe
2: beter. Er zijn nu ontzettend veel theaters al die vertonen. De hele speellijst is te zien op azard.org.
0: Ja. Oké, goed dat je het gemeld hebt. Annieke Kaljouw en August Dirks, dank voor jullie komst.
1: Bedankt.

Dat was het tweede deel uit de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, ook wel de pastorale genoemd. Je hoorde het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden.

0: Je herkende de melodielijn misschien wel. Het Pacific Quintet uit Berlijn speelde een speciale versie van het alom bekende lied Maria uit de musical West Side Story. Muziek van Leonard Bernstein. En kijk even naar de klok. 7:50. Tijd voor de weekendtip van onze cultureel ambassadeur in Groningen vanavond. Anneke Jansen van Spot Groningen zit klaar. Ha, Anneke, wat heb jij vandaag in de aanbieding voor ons?
1: Ja, wat ik vandaag in de aanbieding heb is De Wijk de Wereld. Dat is een jaarlijks terugkerend project in de stad Schouwburg van Groningen. Dat is in 2017 gestart. En wat er eigenlijk gebeurt is, onder de bezielende leiding van Karin Noeken gaan een aantal kunstenaars een jaar lang een wijk in om daar met bewoners verhalen op te halen en te werken naar voorstellingen. En dat kan op heel veel verschillende manieren eruit komen te zien. En dan nemen ze altijd in juni een week lang de Schouwburg over. Ze hebben nu een week lang al gewerkt in de Schouwburg aan het verfijnen van al die verschillende voorstellingen. En dan heb je een hele avond, dus vanavond is de première om 7:45 en morgenavond kun je er ook nog heen, met hele verschillende soorten werken. Dus er zit dans in. Nick Brukman is een maker, die is met bewoners eigenlijk een soort wijkredactie gaan opstellen. Sanam Tamasebi is een componiste en die is liedjes op gaan halen uit de wijk. Ze zijn nu naar de wijk Selwert gegaan en daar zitten 80 nationaliteiten in. Dus wat zij heeft gedaan is van wat gebeurt er nou als je niet meer praat, maar als je alleen maar gaat kijken welke liedjes zorgen ervoor dat bewoners zich thuis voelen? Of wat voor liedjes ken je nog van vroeger? En daar is een hele... met de bewoners dus samen, dat is het belangrijkste eigenlijk aan De Wijk de Wereld, een voorstelling van gemaakt.
0: Ja, klinkt interessant. Ontmoeting tussen bewoners en professionele makers. Je noemde Nick Brukman, die was hier inderdaad laatste gast, ook theatermaker. Selwert, dat is dus een wijk in Groningen?
1: Ja, klopt.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: En die staat nu centraal bij deze voorstelling. De Wijk, de Wereld, vanavond in première, zoals je al zei. En morgen nog twee keer te zien in de stad Schouwburg van Groningen. En meer informatie vind je op spotgroningen.nl. Dank voor je tip, Anneke Jansen.

0: hoorde de symfonie in Bes Grote Terts van Johann Ernst Bach, petekind van Johann Sebastian Bach, hier uitgevoerd door Capella Jenensis.
1: Bijna vergeten.
0: Bij veel vrouwelijke componisten gaat het in deze rubriek over hoe ze achtergesteld werden en kansen werden ontnomen, waardoor ze onterecht een marginale rol in de kanon van de muziekgeschiedenis hebben gekregen. Maar dat verhaal gaat niet op voor de Finse Helvi Leviske. Zij kreeg tijdens haar carrière veel steun en waardering en groeide uit tot een van de bekendste componisten van haar land. Op de vraag hoe het was om een vrouwelijke componist te zijn, antwoordde ze: geen idee, want ik weet niet hoe het is om een mannelijke componist te zijn. Zo nuchter. Leviska schreef in 1937 een soundtrack bij de film Juha. Toen was speciaal voor film gecomponeerde muziek nog een noviteit. Je hoort de Humoreski uit de suite voor Juha.

Het Lahtis Symfonieorkest onder leiding van Dalia Stasevska speelde de Humoreski uit de tweede orkestsuite van Helvi Leviske. Zij was onze bijna vergeten componiste van vandaag. En dit was Opium voor deze week. Maandag zit Annemieke Bosman hier weer. Zij ontvangt dan Claire Peijman, regisseur van de film Batik, Beats en Bumba, over hoe jongeren hun Indonesische roots omarmen. Zometeen het vrijdagconcert met Leonard Evers, dus blijf luisteren. En tot 8 uur hoor je nog muziek van Ottorino Respighi. Mooi weekend en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, in samenwerking met het Holland Festival, Voices van Hans-Werner Henze. Het 40 jaar oude meesterwerk krijgt een eigentijdse lading met gloednieuwe protestsongs van geëngageerde componisten. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente het Hoge Land waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swolfs werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: En vandaag!
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: 1-0!
7: Morgenavond, Nederland-Zweden.
8: Met links in de goal!
7: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
9: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Klaar voor het vrijdagconcert? Mooi! Ik ben Leonard Evers en in Prelude, de podcast van het Avrotros Vrijdagconcert, neem ik je vooraf mee in de muziek die op het programma staat. Met gasten in de studio, met fragmenten, met de verhalen achter de stukken. Zo luister je straks nog beter mee. Prelude, de opmaat naar het Vrijdagconcert.
7: Morgenavond, Nederland-Zweden.
9: Op NPO Radio 1.
10: Prelude luister je via je podcast-app of npoklassiek.nl/prelude.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hansestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Avrotros Vrijdagconcert. Met Leonard Evers.
10: Goedenavond, fijn dat je luistert. Je luistert naar het Avatros Vrijdagconcert met een opname van 3 maart 2017. Toen stond het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van de graag geziene Vasily Petrenko in een Russisch programma met werk van Rachmaninov, Scriabin en Alexander Glazunov. Zijn vioolconcert is gelijk een van zijn meest populaire composities die hij schreef voor de legendarische Hongaarse violist Leopold Auer. Het meest uitdagend en bijzonder zijn niet per se de tutti-passages van viool samen met orkest, maar de uitgebreide solo-cadens. Daarin pakt Glazunov behoorlijk uit en dat zit vol met allerlei virtuose technieken zoals dubbelgrepen, waar je meer dan één noot tegelijk hoort op één viool, wel te verstaan. Het maakt het een absoluut hoogtepunt uit het vioolrepertoire. En dat was op 3 maart 2017 in veilige handen van solist Maria Milstein.

Een luid bravo hoorde ik uit het publiek op 3 maart 2017 voor violist Maria Milstein. Samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko in het vioolconcert van Alexander Glazunov. Door met Le Poème de l'Extase van Alexander Scriabin. Een bizarre, overweldigende trip van een muziekstuk. Ik ben wel eens benieuwd wat het gemiddeld publiek van het stuk gedacht moet hebben. Het is namelijk één grote, zinderende brok klank die in ongeveer 20 minuten toewerkt naar een van de meest intense climaxen uit de muziekgeschiedenis. Ja, en Scriabin zelf was op zijn minst een bijzondere figuur te noemen. Hij dacht dat hij een soort messias was en geloofde in theosofie, een mix van religie, filosofie en mystiek. En met dit stuk wilde hij de reis van de menselijke ziel uitbeelden. Van een dromerige, lome staat via strijd en verlangen naar totale kosmische extase. Ja, en daar zit absoluut een erotische, zelfs orgastische lading in. Scriabin zelf schreef er een heel sensueel gedicht bij over goddelijke lust. Maar voor hem was het toch ook vooral een spirituele bevrijding. Universele extase in een stralend licht zeegroot. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko met Le Poème de l'Extase van Alexander Scriabin.

groot applaus in Tivoli Vredenburg op 3 maart 2017 voor die laatste grote climax van Le Poème de l'Extase, de vierde symfonie van Alexander Scriabin, uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko. Bijna 3 decennia zat er tussen Rachmaninoff's tweede en derde symfonie. Rachmaninoff had het in die tientallen jaren ongelooflijk druk als concertpianist, wat wellicht ook wat beter verdiende dan componeren. Maar hij liet zich gelukkig toch verleiden door dirigent Leopold Stokowski, die het Philadelphia Orchestra leidde, om aan een symfonie te gaan werken. Op 30 juni 1936 schreef hij zijn neef: "Gisterochtend heb ik mijn werk afgerond en jij bent de eerste die het hoort. Het is een symfonie. De première is beloofd aan Stokowski, waarschijnlijk in november. Met heel mijn hart dank ik God dat het me gelukt is." Ja, zelf was Rachmaninoff behoorlijk tevreden met de symfonie, maar zoals dat vaak gaat was de reactie op het werk behoorlijk lauw. En dat kwam best hard aan bij Rachmaninoff. In een andere brief schreef hij: "Het is gespeeld in New York, Philadelphia, Chicago enzovoort. Bij de eerste 2 uitvoeringen was ik zelf aanwezig. Er werd prachtig gespeeld, maar de ontvangst door zowel het publiek als de critici was zuur. 1 recensie staat me nog pijnlijk bij: dat ik simpelweg geen derde symfonie meer in me had. Persoonlijk ben ik er heilig van overtuigd dat het een goed stuk is. Maar goed, soms zitten componisten er zelf ook naast. Hoe dan ook, vooralsnog houd ik voet bij stuk. Ik zou zeggen, luister en oordeel zelf. De derde symfonie van Sergei Rachmaninoff, uitgevoerd op 3 maart 2017... door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko."

0: Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko in de zesde versnelling in de derde symfonie van Sergei Rachmaninov hoorde je. Dat was een opname van 3 maart 2017 tijdens het Avrotros Vrijdagconcert in Tivoli Vredenburg.
1: Avrotros Vrijdagconcert met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: Maria Milstein hoorden we aan het begin van het programma al als solist in Glazunov's vioolconcert. En een paar jaar later, op 26 november 2021, was ze terug als artist in residence van het Avrotros Vrijdagconcert. Ze speelde samen met haar zus Natalia Milstein een prachtig duoprogramma met onder andere Szymanowski's Mythes. Karel Szymanowski was een Poolse componist die lange tijd van zijn leven in Oekraïne, dat ook nog een tijdje van Polen is geweest, heeft gewoond. En verder reist hij ontzettend veel rond de Middellandse Zee. Ja, geef hem eens ongelijk. Hij is ook nog 2 jaar lang schrijver geweest. Hij schreef een lange novelle, maar die is helaas helemaal vergaan in een allesverwoestende brand. En in 1937 overleed Szymanowski in een sanatorium in Lausanne na een bewogen leven. Mythes brengt ons naar een lome droomwereld die ergens aan de Franse Claude Debussy doet denken. Eerst komen we bij de fontein van Arethusa een waternimf tegen die zich in een zoetwaterbron verandert om aan een riviergod te ontsnappen. Daarna worden we met Narcissus verliefd op ons eigen spiegelbeeld in het wateroppervlak. En het stuk eindigt met de herdersgod Pan die een zwerm bosnimfen achterna jaagt. Ja, je waant je bijna in de droomvlucht in de Efteling. Misschien geen slecht idee om daar eens een paar noten Szymanowski bij te draaien. Maria en Natalia Milstein met Mythe van de Poolse Karel Szymanowski.

Applaus voor de zussen Maria en Natalia Milstein. Je hoorde Miet van de Poolse componist Karol Szymanowski. Een opname van 26 november 2021 in Tivoli-Vredenburg, Utrecht. Ja, we hoorden al een behoorlijke scheut inspiratie van Claude Debussy voorbij komen. En hier hebben we hem echt, 100% Claude Debussy in de sonate voor viool en piano uit 1917. Hij schreef het een jaartje later dan Szymanowski's Miet aan het eind van zijn leven. En volgens Debussy is het een voorbeeld van wat een zieke man tijdens een oorlog kan componeren. Je moet weten dat Debussy aan kanker leed en hij midden in de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog zat. En geschokt door die oorlog besloot hij weer terug te keren naar een meer vaste vorm als eerbetoon aan Franse instrumentalisten uit de 18e eeuw, waarin een sonate nog de pure betekenis van klankstuk had. Sonare is klinken in het Italiaans, iets dat klinkt. Geen stappen in de sneeuw of reflecties of bootjes dobberend in het water, maar puur sierlijkheid zonder overdrijving en pathos, volgens Debussy.

De vioolsonate uit 1917 van Claude Debussy. Je hoorde Maria Milstein op viool en Natalia Milstein achter de piano. De avond eindigde met César Franck's vioolsonate uit 1886, iets eerder. César Franck was 63 en werkte als organist in Parijs toen hij dit stuk schreef. En hij gaf het als huwelijkscadeau aan Eugène Isaïe, een destijds jonge maar geniale violist uit België. Op de ochtend van de bruiloft kreeg Isaïe de bladmuziek in zijn handen gedrukt. En wat doe je dan als topmuzikant? Ja, je trommelt een bevriende pianiste op die toevallig ook op de bruiloft is. En je repeteert een uurtje snel tussendoor. En je speelt het stuk ter plekke als verrassing voor alle bruiloftsgasten. En Isaïe was zo verliefd op het stuk dat hij het daarna 40 jaar lang over de hele wereld is blijven spelen. Kort daarna, na die bruiloft, was de eerste echte openbare uitvoering in een museum in Brussel. Dat liep bijna mis. Want de sonate stond als allerlaatste op het programma en het concert liep enorm uit. En tegen de tijd dat ze mochten beginnen met het stuk was het buiten al pikdonker. Je zou zeggen, ja, wat is het probleem? Nou, in de museumzaal hing geen kunstlicht en de directie weigerde streng om kaarsen aan te steken wegens brandgevaar. En in plaats van op te houden zeiden de violist en de pianisten, we gaan het gewoon doen, uit ons hoofd. En ze hebben de laatste drie delen uit hun hoofd in het pikken donker staan spelen. En het publiek vond het alleen maar mooier. Ja, Maria Milstein en Natalia Milstein hadden die avond prachtig kunstlicht, maar de reactie van het publiek was er niet minder om. De vioolsonate van César Franck.

Heerlijk stuk, de vioolsonate van César Franck uit 1886. Je hoorde violist Maria Milstein en pianist Natalia Milstein op 26 november 2021 tijdens een live concert in Tivoli Vredenburg, Utrecht. En daarmee loopt het tegen 22:30. Ik zeg je met nog een paar noten, César Franck, een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Soms neem je van die beslissingen waar je direct spijt van hebt. Het leek mij deze week een goed idee om over te stappen van provider voor mijn telefoonabonnement. Normaal gesproken wordt je abonnement stilzwijgend verlengd en wat ooit begon als een goede aanbieding is intussen veranderd in een prijzige zaak. Tijd dus voor iets nieuws. Ik ben gezwicht voor een aanbieding. Met nummerbehoud. Zij regelen alles, dus je hebt er geen omkijken naar. Behalve dan dat je per maand fors minder gaat betalen. Althans, dat was de belofte. Ja, en ik ging erin mee. Maar de nieuwe simkaart werd opgestuurd. De postbode kwam aan de deur en vroeg om een 3-cijferige beveiligingscode. Daar had ik, als het goed is, een mailtje over gekregen. Maar ik had geen mail gehad, geen code en dus geen nieuwe simkaart. Postbode ging met mijn pakketje weer terug. Ik bellen met het postbedrijf. Na veel te lang in de wacht kreeg ik te horen wat er aan de hand was. Het telefoonbedrijf geeft het mailadres door aan het postbedrijf, die vervolgens naar dat mailadres de code stuurt. Verkeerd mailadres dus. Wat dat mailadres dan was, vroeg ik. De mail was gestuurd naar kareldenhertog@hubbeldepub. Nee, dus niet naar Karel den Hertog, maar naar Karel den Hertog. Mijn mailadres naar Karel den Hertog. Om een beroemde coaster te citeren, ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Ik ben meteen in de digitale plan geklommen om mijn beklacht te doen bij de provider. Maar gek genoeg, ik heb nog geen reactie gehad. Terwijl ik die mail toch gestuurd heb naar klachten@telefonie.nl.

Alexandre Tarot met een van de Livre de Pièce de Clavecin, maar hier op de piano, niet op het klavecimbal, de L'Aimable. En de componist, prachtige naam, Joseph-Nicolas Pancras Royer. Dit is makkelijker, dit is Mozart.

0: De vrijplaat.
1: Ja, bij mij thuis vroeger hadden we veel platen. Mijn vader was een beetje de chefplaat. Die kocht de meeste platen. Die had op een gegeven moment de klassieke muziek ontdekt. En heeft daar een hele eigen zoektocht in gehad. Dus die platencollectie die dijde uit. Nou, heb ik als kleine jongen dankbaar gebruik van gemaakt. Zelf had ik op een gegeven moment bandjes. Maar mijn moeder, ja, die profiteerde mee. En die genoot ook van muziek. Maar die had ook zeker wel ook haar eigen platen en lievelingsmuziek. En nu heb ik een keer een plaat van mijn moeder meegenomen. Ook een beetje voor mijn moeder. En dat was het vioolconcert, het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. En dat is heerlijk. Het wordt wel veel gestudeerd. Ik heb het op het conservatorium ook moeten studeren. Een heerlijk eerste deel. Vol bravoure. Een leuk virtuoos laatste deel. Maar dat tweede deel, dat is echt wonderschoon. Je hoort het misschien wel te weinig, maar ja. En op die plaat was het Frank-Peter Timmerman. En dat vind ik dan ook weer ongelooflijk, want hoe oud is die man ondertussen wel niet? Hij maakt nog steeds prachtplaat, maar dit is dus een oudje toen hij zelf jong was. En wat is het fraai gespeeld.

Zo mooi georchestreerd dat einde. Dan heeft de solo-violist van die hele hoge, ijle fluittonen, flageoletten, dat is een bepaalde viooltechniek. En dan een paar octaven lager dubbelt de klarinet met zijn warme geluid diezelfde noten. Ik vind het heel mooi werken. Glashelder die flageoletten hier in de handen van Frank-Peter Zimmerman. Samen bij het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Janssons. Een plaat uit de kast van mijn moeder dit keer.

0: Wauw, prachtig, zegt Mike in de app. En Yvonne zegt, leuk muziek, is dit weer eens iets nieuws. Ja, dat is het. Het is niet per se een nieuwe cd, maar wel eentje die we niet zo vaak draaien. Cd uit eigen collectie. Het is muziek van Jon Balken, getiteld Itimat. En je hoorde de prachtige stem van Amina Alaoui. En ook de trompet nog van Jon Hassel. En dat was samen met de baroksolisten onder leiding van Bjarte Eiken. En die Bjarte Eiken, zelf violist, die doet altijd hele mooie samenwerkingsprojecten. Ja, ik vind het ook echt prachtig. De hele cd is absoluut aan te raden.
1: P.S. Schrijft u me snel... Uw altijd toegewijde...
0: Hector Berlioz. Ja, we zijn begonnen aan zijn liefdesavontuur. Hij heeft bij een toneelstuk van Shakespeare, behalve de liefde voor Shakespeare, ook de liefde opgevat voor de actrice Harriet Smithson. Was een fenomeen in die tijd, beroemde actrice. En zij ziet Berlioz niet staan, hij is nog een onbeduidend componistje. Maar Berlioz is helemaal verkikkerd op haar. En nu is er een benefietvoorstelling georganiseerd waarin Miss Smithson nog één keer in Parijs zal schitteren in haar rol van Julia in Shakespeare's Romeo en Juliet. En Berlioz heeft het idee opgevat dat op die avond dan ook één van zijn ouvertures gespeeld moet worden om, zo hoopt hij, op die manier indruk te kunnen maken op Miss Smithson. Maar ja. Toen het orkest bij elkaar gekomen was, werd mijn ouverture gerepeteerd. Ik luisterde ernaar als een slaapwandelaar, zonder ook maar de geringste opmerking te maken. De muzici klapten voor mij en ik vatte een beetje de hoop op dat het werk indruk zou maken op het publiek en enig succes bij Miss Smithson zou behalen. Arme dwaas. In Frankrijk wordt bij een benefietvoorstelling een ouverture slechts beschouwd als een openingsstukje en krijgt niet de minste aandacht van het publiek. Bovendien bereikt men met zo'n ouverture, door een klein theaterorkest als dat van de opera comique wordt uitgevoerd, ook al wordt er aandachtig naar geluisterd, altijd maar een matig muzikaal resultaat. Anderzijds komen de grote acteurs, die in zo'n geval zijn uitgenodigd om aan de benefietvoorstelling deel te nemen, pas in het theater op het moment waarop hun aanwezigheid er vereist is. Zij weten nauwelijks wat er verder nog op het programma staat en zij hebben daar totaal geen belangstelling voor. Ze haasten zich naar hun loge om zich te kleden en ze blijven niet tussen de coulissen hangen om naar iets te luisteren waar ze niets mee te maken hebben. Het was dus niet bij mij opgekomen dat als mijn ouverture met haar ongunstige plaats op het programma bij uitzondering, wat onwaarschijnlijk was, enthousiast ontvangen werd en luidkeels door het publiek gebiseerd werd, Miss Smithson, die in haar loge aan haar rol dacht en erdoor in beslag genomen werd, terwijl de kleedster haar gereed maakte, daarover niet eens geïnformeerd zou worden. En ook al zou zij het horen, wat zou dat dan nog? Wat is dat voor lawaai, zou ze zeggen, wanneer ze het applaus zou horen. Maar het is niets, juffrouw, het is een ouverture die ze nog eens gaan spelen. Bovendien, of de componist van die ouverture haar nu bekend was of niet, een succes van zo'n gering belang kon niet voldoende zijn om haar onverschilligheid voor hem in liefde te veranderen. Niets was duidelijker dan dat.

0: André Gavrilov speelde het deel. Moet ik even zoeken. Romeo neemt afscheid van Julia. Uit stukken voor piano uit Romeo en Julia. Dus muziek van Prokofjev, niet van Berlioz. Maar wel muziek ook geïnspireerd op het toneelstuk van Shakespeare. Ja, Berlioz, hij zwelgt in zijn liefdesverdriet. En toch, uiteindelijk zal hij met haar trouwen.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Mendelssohn, een typische Mendelssohn, dit intermezzo allegretto uit het tweede strijkkwartet, uitgevoerd door het Quatuor Arrot, Frans kwartet. Mooi. Tijd voor de Hollandse Nieuwe. En dat is Erik Bosgraaf, de blokfluitist, met zijn ensemble Filo Barocco. En de plaat heet Folk Barok, volksmuziek uit de baroktijd. Volksmuziek van Telemann, die zich weer liet inspireren door de Poolse volksmuziek. En Erik Bosgraaf en consorten geven daar weer een hele eigen draai aan. En voor de allerlaatste track van de cd heeft Erik Bosgraaf nog iets bijzonders in petto. En dat vertelt hij zo zelf.

De laatste track van de cd, daar speel ik zogenaamde fiddlesticks. Dat is een techniek uit de Americana muziek, waarbij een tweede speler op de twee laagste snaren van de viool met een soort van bijvoorbeeld potloden of stokjes waarmee je ook noedels zou eten, op de snaren een bepaald ritme hebt. En de violist zelf speelt dan op de twee bovenste snaren de melodie. Dat is een techniek die hoogstwaarschijnlijk helemaal niet bestond in de 18e eeuw. Maar wij vonden het heel erg passend voor deze melodie. Dus het is mooi om zoiets terug te horen, denk ik.

Poolse muziek, Telemann, een vleugje American folk, Americana, maar vooral heel veel creativiteit, fantasie en geweldig spel van Erik Bosgraaf op verschillende blokfluiten en zijn Filo Barocco. Ja, ik vind het echt een hele mooie, leuke, verrassende Hollandse nieuwe. Dat was hem, maar volgende week een nieuwe Hollandse nieuwe. Dit is Nelson Goerner met Ravel.

Het tuinfeest. De juniavond opent een hoog licht, boven den vijver. Maar rondom de helle lamplichte tafel in het grasveld zwellen de bomen langzaam hun groen donker dicht. Wij aan het dessert, eenzelvige rebellen, ontveinzend in ons mijmerend gedicht, om niet, nu het uur eindelijk naar weemoed zwicht, elkanders kort geluk teleur te stellen. Ginds, aan den overkant, gaan reeds gitaren en lampions en zacht plassende riemen langzaam over verdronken sterren varen. Zij zingen, neigen naar elkaar en kussen, geenszins om liefde, maar om de sublieme momenten en het sentiment daartussen.

lantaarn en lampions en zacht plassende riemen langzaam over verdronken sterrenvaren. Zij zingen, neigen naar elkaar en kussen, geenszins om liefde, maar om de sublieme momenten en het sentiment daartussen.

Pablo Sainz Villegas op de gitaar met de eerste van de zes Knossien van Erik Satie. En daarvoor hoorde je het gedicht Het Tuinfeest van Martinus Nijhoff en daarvoor dat heerlijke, zwoele, langzame deel uit het pianoconcert van Ravel. Straks de laatste muziek, Sleep van Ivor Gurney, maar eerst dit strijkwintet, het langzame deel Adagio van Anton Bruckner.

Bruckner schreef normaal gesproken voor het symfonieorkest. Grote, monumentale werken. Maar dit, het strijkquintet, is ongelooflijk goed gelukt. Met name het langzame deel, Adagio. Je hoorde hier niet vijf spelers, maar iets meer body in de klank. Een arrangement voor strijkorkest. Ongelooflijk mooi. En ook prachtig gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. Uiteraard onder leiding van Candida Thompson. Dat brengt ons naar de klok van 12 uur, middernacht. Het wordt een warme nacht, klam. En ik hoop je een klein beetje op weg te helpen naar een zoete slaap met dit liedje van Ivor Gurney, Sleep.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huyne.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
15: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
16: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
15: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
16: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
17: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
18: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
17: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
19: Ik heb veel buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 20 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade, vooral in Midden-Nederland. In Utrecht zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Eerder op de avond viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.